City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen ook opgepakt vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. De politie heeft in Brunsum in Limburg een grote hoeveelheid drugs gevonden in een bestelbus. Die stond geparkeerd bij een loods, waar ook spullen zijn gevonden die gebruikt worden bij het maken van drugs. Het ging onder meer om maatbekers, kannen en persen. De politie kwam die loods in Brunsum op het spoor door tips. De spullen zijn in beslag genomen en er is nog niemand opgepakt. Meerdere artiesten die in het voorprogramma van Ed Sheeran zouden optreden tijdens zijn tour door Amerika, hebben daarvoor afgezegd. Ze willen met die stap de Amerikaanse artiest Macklemore steunen, die eerder al uit het voorprogramma werd gezet door de organisatie vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Wat het betekent voor de tour van Ed Sheeran is nog niet bekend. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

do something. Let's make a bet. 'Cause I

City Dijkers met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden ook meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljoen euro gekost. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het 7e lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is het nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraniërs die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen, en zodra ze dat doen heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig beelden van de acties, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het weer in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij momenteel een graad of 13 met weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen nog wie er achter de actie zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken in Nederland wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren ook 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour door Amerika. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma al was gehaald. Dat was vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraak op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mee mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de tour van Ed Sheeran. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 momenteel. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen ook zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De familie van Ben Sanders heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Gisteren werd al een lichaam gevonden bij een recreatieplas bij Arnhem. En toen waren er al vermoedens dat het om Sanders ging. Zijn broer Dean bevestigt nu dat Ben dood is. Hoe hij om het leven is gekomen is niet bekendgemaakt. De politie liet wel weten dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Sanders brak in 2011 door toen hij de winnaar werd van het allereerste seizoen van The Voice of Holland. Daarnaast had hij een tattoo shop in Arnhem, waar hij ook woonde. Ben Sanders was 43 jaar. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus al aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was voorlopig zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse Voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober dus. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13. Overdag ook nog geregeld een bui, maar er is ook zon met af en toe wolken bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 7 uur.
1: Het zijn Verschuren met het NOS-journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljard euro gekost. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel de woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. Het kabinet maakt voor volgend jaar 26 miljoen euro vrij voor sport en bewegen. Af en toe een bui, het is een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken bij 18 graden.
2: Mazeik, 100 jaar terug in de tijd. Prachtige paardenkoetsen, historische klederdracht en sfeervolle muziek. Zondag 20 september, koetsenparade in Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
3: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
4: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
3: De slaapspecialist van Zuid-Limburg. In wonen. Maastricht.
4: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.

Rexy's Against, de muziek des Noord van Geitenbus. En natuurlijk ook de prijzen, want deze week hebben we een goed koffiepakket weg. Lekker man, 7 over 7 geworden. Welkom in het midden van de week hier bij de 80's van L1. En ochtend zijn er wat decennia voorbij gekomen. Zo meteen nog vergeten platen van Katja Google met Toussaint, Junior Clem en Helene. En we dachten zo Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Maar voordat het zover is, eerst even naar de gloeiwappies, want we moeten ook een paar in de uitzending horen, want we zijn nog steeds niet klaar met de voorgloeier. Dan gaan we naar onze grote vriend Willemke het Verfbuurke. Goedemorgen allemaal, Willemke gloedveur met Cockrobber met The Promise You Made Radio. Gaan we zeker erbij zitten, dankjewel voor de bijdrage. En dan Peter Meijer, goedemorgen Pascal. Classic Groenzik, Jorge 80, de koning van Thunderstruck van AC/DC. Ah, maar die is uit september 1990, Peter Meijer. Oei, oei, oei, oei, oei, oei. Ah, toen kent ze zich wel vergeten en denkt ze wel dat het doet die Jorge 80 is, maar dat is er net niet het geval. Pidi Kals zegt, goedemorgen. Doet mij dan maar Cindy Lauper met Girls Just Wanna Have Fun. Heerlijke plaat, gooi zeker even stabiel op Elieske. Dankjewel, Pini, voor die pils, voor die bijdrage. En dan Gene Dobberen. Ik heb Poolse Frankie, zit Pascal, 80 jaren en klassiek. Is toch wel deze van de groep Krivan met Guralski Rap. Een rap uit het berggebied Radiowa. Dat is de Poolse inzending voor vandaag. Nou, hartstikke bedankt voor die Poolse inzending vandaag. En Robert Loog, het is heel gereed ook voor de Spider Murphy Gang met Skandaal. Ah, im Sperrbezirk. Oh, yeah.

0: man was. En lekker dansen en rondjes maken. Door in de slotkabel, wat ik misschien nog zit. Hè? Heerlijk. Jackie, goedemorgen.
1: Morgen, Pascal en Maarten.
0: Hallo.
1: Met Jack.
0: Hoi, Jack.
1: Ik kom wel over, ik ga even terug in het begin. '80s.
0: Ja, morgen is het weer.
1: Dus ik de plaat van Queen. Radio.
0: Radio Gaga, bedoel ze.
1: 84.
0: Ja. 84, hè.
1: Radio, hè.
0: Radio.
1: Hoi, hoi.
0: Hoi, hoi. Radio. Tot de volgende keer, joh. We gaan erbij zitten. Radio Gaga van Queen, hier bij L1. In de L1 ochtendshow. Dat we bezig zijn met de werk van de jaren 80. En derde Sjoen, die kent zichzelf ook even helemaal voor ethische, om het zo maar even te noemen. Wat moest ze dan doen? Dat is prachtig, want die kent een unieke Limburgse vinylpakket winnen. En we gaan terug deze week naar de tijd van de Walkman. Die kent ze toch wel. En aan het einde van de week halen we één nemen CBO's in de studio. En dan kreeg dan van ons een goed pakket met erop een platenspeler. Een Eastwood LP Walnoot. De LP Janssen Bagger Band, hier kratsen. De Nachtgolf LP, een LP van de Sientaler. LP Limited Edition van Beppie 8.0. En de Zorlige Kerstmis van Beppie Kraf. Ook allemaal op LP, op vinyl. Dus zichzelf even maken als iemand uit de jaren 80. Doe dat even via de socials. En dan kan het zomaar zien dat ik volgende week hier bij ons, of aan het einde van de week bij ons in de studio bus. We gaan door met André Simons. André, goedemorgen. Welkom in de uitzending.
2: Goedemorgen, vriend. De vriend van de
0: hemel. Ja, vriend is het, hè?
2: Je zit met me alleen, Pascal.
0: Ja,
2: met
0: wow. Ja.
2: Vriend van de Henreis.
0: Ja, dankjewel,
2: mij maar ZZ Top met Gimme All Your Love. Is dat wel een mooie klassieker?
0: Ja, dat is een goeie.
2: Jaren 80,
0: ja, dat is een goeie.
2: Lange baarden.
0: Heerlijk.
2: En, ja, Ian is er zonder baard. Dus laatst een keer naar de eeuwige jacht.
0: Ja, meneer Baard, maar, hè? Joh.
2: Maar, ja, die werden nogal al. Maar in ieder geval, die duurt maar.
0: Dankjewel, André. Ik hoor zeker even door. Ja, dat bereikt ons net een officieel ook een bericht. De Ben Saunders gisteren is overleden. Oeh, dat is toch wel akelig, hè? Was geen topper in de jaren 80. Was er zelfs nog niet eens geboren. Maar dit is wel. Kent ze nog? Kajagoogoo. Too Shy. Ze noemen bij L1 in de 80s week. Oeh.

0: Katja Google. Wij kent ze nog, Katja Google. Katja Google nog. Ja, Lee Mile was een van de zangers. Ze had toen zelf een playtje gemaakt voor een van een geweldige film. En al die platen komen vandaag voor wie we nemen met mij terug. Door die fantastische jaren 80. Heb ze nog een Walkman gehad, Stefan?
1: Ja.
0: Een CD-Walkman of met van de iPad?
1: Nee, met radio.
0: De radio. Wat leuk. Ik had er ook met van die cassettebandjes. En die jengelde op een gegeven moment wel die cassettebandjes. Want ja, als de batterie een beetje leeg in weer was, dan gingen de platen steeds langzamer. Maar dat was eigenlijk niks, hè. Maar goed, daarna heb ik wel zo'n cd-ding gehad. Maar dat was van een rammelkast, van de knommel was dat. Daar heb ik niet zoveel mee. Waar je wel veel mee hebt, dat is met Ugg. Dat is met de volgende wappies, die nog steeds bezig zijn met het aanvolgen van die leuke pleertjes. Zoals Emiel zegt, goedemorgen Pascal en Stefan. Ik over Mr. Mister met de Broken Wings. Geweldige plaat, is het zeker al. Groetjes en een schoenen. Dan Annemie, goedemorgen Pascal en Stefan, de burger voor vandaag. Ik dacht aan Bonnie met Malaika. 1981, groetjes van Annemie en Radioa. John, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo, John.
2: En ik wens wel iedereen een fijne dag verder.
0: Fijn jong.
2: En vandaag voor de midsinger ben ik hier voor de Final Countdown van Euro.
0: Dat is goed jong.
2: Hey, Radioa.
0: Radioa.
3: Dit is één van die

0: Even zingt naartoe dan niks van een joh, dacht ik nog steeds niet. Wat slecht zijn van Frans. Jongens, jongens, jongens, Julia Claire. Amy Pascal en Stefan en Ellen Hofstra Show. 8:30 geworden. Hij zit in het midden van de week. We zagen hem weer de midden. En gisteren, toen vinden we bij wijze van spreken de mustard van de dagen. Vandaag is het alleen nog maar. Raindrops keep falling on my head. Sorry. Ja, dat zingt de mensen vroeger op een van de cassettebeentjes van me, de Walkman. Ralf, je had zo over de Walkman.
1: Ja, goeiemorgen, mannen.
0: Ja, morgen.
1: Ja, de 80's. Ja, ik zei vroeger ook een broene Walkman.
0: Een broene?
1: Van je koptelefoontjes.
0: Oh ja, die waren er met zo'n spunskus.
1: Dat klopt. Zijn batterie leeg was, ging de muziek langzamer.
0: Verschrikkelijk, hè?
1: Ja, en daar had ik een cassettebeentje. Ja. En ik sting een pleitje op.
0: Welke?
1: Kung Fu Fighting.
0: Oeh, Carl Douglas, maar is dat niet...
1: Hoi, tussen linkers en radio, hè?
0: Radio, wat was dat niet? Die jaren 70 Kung Fu Fighting van Carl Douglas. Ja, dat moeten we natuurlijk even checken. Maar dankjewel voor de bijdrage.
2: Tijd dat haarlak

0: naar Mark Elman met Tears from Rings in de werk van Jonge 80 hier bij L1. Zo betekent we code worden en ik heb voor het grote pakket. Heb ze nu nog andere koekjes erbij, Stefan, zie ik toch? Wat is er, wat ziet er van dingen?
1: Ik heb geen idee van.
0: Opavond is het niet.
1: Ja.
0: Nou goed, zo meteen het code woord.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loots. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loots, Power in Wurselen.
7: Al jaren sta je elke dag op met voetpijn.
8: Auw.
7: Maar waarom eigenlijk? Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
9: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
10: Stiel kettingzaag? Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
11: Koffie en ik, we zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend lekkere bak, vol karakter.
12: Dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze, zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
11: Hups, lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
12: Budget Home Store. Meer dan je verwacht. Kijk op budgethomestore.nl.
13: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
14: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.

0: Raymond.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Goedemorgen, dit is het L1 Nieuws. De politie heeft gisteravond een grote hoeveelheid drugs aangetroffen in...
2: Werk, Ziggo. Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Goedemorgen, dit is het L1 Nieuws. De politie heeft gisteravond een grote hoeveelheid drugs aangetroffen in een bestelbus bij een loods aan

0: Samenlijk hoe ze moeten handelen wanneer er iets misgaat op een hoogspanningsstation. Bij een spanning van 115.000 volt kan één verkeerde beweging fatale gevolgen hebben. Binnen een straal van 4 meter kan het al levensgevaarlijk zijn. Een elektrische overslag kan al plaatsvinden zonder dat iemand rechtstreeks een kabel of installatie aanraakt. Het weer in Limburg. Het wordt vandaag wisselend bewolkt met opklaringen en stapelwolken. Er trekken enkele buien over Limburg en tijdens droge en zonnige perioden wordt het vandaag maximaal 20 graden.
1: Deze week, het is L.A. Jij was klein en dit was een grote hit. L.A. 80's Week.

applausjes. Wel verdeerd weer opoort. De mannen kwamen over de lijn van Appelstroedel en Jodelen en de Allemaptriep. Hoe doe je het? Heerlijk om dit nog een keer te huren. Goed, het begin van de jaren 80, in de week van de jaren 80, hier bij L1 op deze toch wat druilerige woensdag. Dat we nog steeds op zoek zien door een lekkere vuurgleur. Ik ben benieuwd wat we er allemaal binnenkrijgen. Ik zit hier met ook Erik Moors, Doet mij maar, Dolce Vita van Ryan Paris. Hé, hey, dat is een goeie man. Herman

0: met de bom. En dan gaan we eens kijken wat... Ja, maar dat is niet geen goeie. Peter Meijer, dus, doe mij maar ACDC met Thunderstruck. Maar dit is uit de jaren 90, dus... dat is een vette zoemer, dat duurt ze dan wel. Dan The Lion Sleeps Tonight van Tide Swiss Fit. Dat zit Will Lauwens, begin van de jaren 80. En Marco Jansen maken goeiemorgen, man. Dancing Housemans, Morford. Oh, daar heb ik goede herinneringen aan met de band No Tuxedo. Maar dat ding ik toch wel in Europe met de Final Countdown.
1: De volgroeier.
0: En dan had ik hier nog... toen had ze in 1980 ook nog Pinkpop, de opener... nog in de Damesportpark met Garland Jeffries... Take Me To The Matador van de hele Running With The Devil... en de derde LP van The Jam. Raymond van de Groenewoud als tweede band... met een prachtige nummer Meisjes. Ja, dat is helemaal prachtige plaat, dat zit Frans. Frans, dankjewel man, dat ze die in de bijdrage hebt gedaan. Maar we zien er wel een beetje uit over de vogelier van vandaag. En dat is gewoon een plaats, ja... Morgen kon ik het doen, we hebben het er straks over gehad. Dan heb ik een pruik mee, ik hoor lekker mee handbangen. Dat kent zeker op de eerste plaats. Europe met de Final Countdown is geworden. De vurgloeien van vandaag, hier bij L1 in de Ellen Ochtend Show.

0: was het zomaar mooi met door mijn opa toe. Er wordt een kind gooien bels en mocht een kijken naar MTV, want die hadden een shuttle op het dak zitten in de jaren 80. Heerlijk stond Pet Shop op Sky Channel. En het draaide in hits en de huurde ze dit plaat van Jewel met de Final Countdown. Heerlijk. En vandaag bij de Vurgelen, want dat was hem voor vandaag. De inzending die het meeste stemmen had. Dankjewel daarvoor.
1: Morgen doen we het trouwens weer uur. En Geur kent u zelf ook allemaal voor ethische. Nou heb ik een gans platenpakket voor u klaarstaan. Ja, dat is wel grappig eigenlijk. Zijn vinylplaten die eigenlijk nu pas letse de hoed gebracht. Maar ja, vinylplaten huren wel bij de jaren 80. Er zit zelfs een kerstplaat bij van Beppie Kraft.
2: Echt, serieus?
0: Ja.
2: Oh, ziek.
1: Maar die ook goed, we zitten, moest wel even nadenken. Voor 3 maanden zitten we wel tegen de kerst aan te rekenen. Dan krijgen we die lekkere kerstplaten. Dan groeien we die ethische platen weer even in de kast. Goed, we gaan maar eens even kijken, want de weerwaarnemers die zijn natuurlijk ook weer op paard geweest deze ochtend. Ja, en gisteren hadden ze het allemaal wat beter. Toen was het zonnetje, ik zei het al, mussen willen binnen weer van de dag af. Moesten de stapel met t-shirts, daar wouden we al de zolder op groeien, maar hebben we gisteren toch nog maar even ongeloofd.
2: Ja.
1: En nu gaan we eens kijken, ja, wat beginnen we vandaag eigenlijk, Stefan?
2: Nou, we gaan eens even kijken in Grashoek.
1: In de Grashoek.
2: Even kijken.
3: Goedemorgen, Pascal en Stefan. Hallo. Deze woensdagmorgen naar de Grashoek, de weerwaarneming. Een beetje mist op de achtergrond steeds. En dan de open velden wel iets meer zien. Mm-hmm. Op het moment valt er enigens ook een klein beetje motregen.
1: Ja.
3: Het loog zit toch wel behoorlijk dicht.
1: Ja, dat dicht, hè, jong.
3: Het lijkt erop dat we vandaag op een bewolkt dagje moeten rekenen. Mm-hmm. Middagtemperatuur ergens rond de 20 graden. Op het moment heel weinig wind.
1: Ja.
3: En met vanavond wel kans op een regen- of onweersbui. Ja, de zon die zal vandaag wel een beetje verzekt dat het misschien vanmiddag dat ze nog net vandaag komt.
1: Mm-hmm.
3: Maar het zal over het algemeen een behoorlijk dagje weren. Ik wens u een hele fijne dag in de studio. En radio.
1: Radio André van Maris van de Graas ook. Dankjewel, jongen. De eindcreëer van de André van Maris. Of tenminste de jaren 80 ook al bezig was met die weerwaarnemingen.
2: Ja. Ja, via de 27 MC natuurlijk.
1: Ja, zeker. Dat is Jan Pelleboer wat ze op televisie, hè. Vandaag een 600 service, zag hij altijd. Dat was echt ajerwetse meuk. Maar goed, Ben van de Grashoek. Gewoon een ander mooi plekje. Ook redelijk in de noorden van de provincie. En de plekje dat het stijl. Daar gaan we Peter Meijer.
4: Goedemorgen Pascal en Stefan en luisteraars Arjen Radio. Hier de weerwaarneming vanuit Stijl bij het Pontje. Ja, het is vanochtend een hele grijze ochtend na een toch een nacht met wat onweer. Ja, het wordt vandaag een beetje grijze dag, af en toe een zonnetje, kans op een buitje. Het is een stuk minder warm als gisteren, maximum van een graad of 18. Wind is uit de zuidwestelijke richting kracht 2, dat zal in de middag iets toenemen naar kracht 3. Maar voor de rest moeten we er toch maar van genieten, want het wordt zeker geen verregende dag. Ik zou zeggen de groetjes. En tot morgen.
1: Radio, hè? Dankjewel Bikkels. Net grote fiets voor lekker naar het werk toe gehoord. En Dennis Hoog, ondertussen had ik een leuk filmpje gemaakt van hoe de kerk erop stelt. We zitten in de week van de jaren 80 met Evelien Thomas en High Energy.

0: het koffiepakket waar ook koekjes in zitten en de mok zit dan in. Nou, van alles wil de Stefan straks wel even goed pakken wat er precies allemaal in zit. Dan moet je natuurlijk wel wat voor doen. Lia, wat is het codewoord?
1: Goedemorgen, mannen.
0: Hallo.
1: Het codewoord van vanmorgen is Pierre Knoops.
0: Pierre Knoops.
1: Met vrede groetjes van Lia.
0: Lia, groetjes Lia, dankjewel. Dat is het even verteld. Pierre Knoops, gewoon nog haar, je mens. Zo is het maar, hè. En de mens. Ja, dat heb ik van die schoenen hoespraken gedaan. Ik durf ze even niet te doen, maar misschien dat die van straks nog wel even voorbij komen. Zometeen kregen we de neus vandaag gehoord. Misschien wat er allemaal aan de handjes in de wereld. Maar voor de rest kon die ethisch gewoon lekker door. Terug door de tijd van de beenwermers en David Bowie en Absolute Beginners op L1.

0: Een fijne dag zit vaak in iets kleins. Zoals een glimlach of gewoon even samen zijn. Bij Vivantes draait het niet alleen om zorg, maar om leven. Was dat ook bij jou? Kijk op werkenbijvivantes.nl.
1: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang en het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231. Voordeeluitjes.nl.
0: Of je nu zorg of agogisch bent opgeleid, werkenbijvivantes.nl.
1: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
2: Voordeeluitjes.nl.
3: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Ton Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
9: Zeg het!
8: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De politie heeft gisteravond een grote hoeveelheid drugs aangetroffen in een bestelbus bij een loods aan de Hogenbosweg in Brunsum. Het adres kwam bij de politie in beeld vanuit een lopend onderzoek. In Kerkrade oefenen brandweer en netbeheerder gezamenlijk hoe ze moeten handelen wanneer er iets misgaat op een hoogspanningsstation. En openluchttheater Valkenburg krijgt mogelijk meer ruimte om geluid te maken. De gemeente wil het aantal dagen waarop het theater de normale geluidsnorm mag overschrijden verhogen van 12 naar 25 keer per jaar.
14: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
15: Het zijn Verschuren met het NOS-journaal. Na Prinsjesdag beginnen vandaag in Den Haag de algemene politieke beschouwingen. Dat 2 dagen durende debat gaat over de kabinetsplannen voor het komende jaar. In de Tweede Kamer zullen Kamerleden praten over wat ze missen in de plannen van het minderheidskabinet. Anders dan bij meerderheidskabinetten moet de coalitie van D66, VVD en CDA de oppositiepartijen zien te overtuigen om voor de begroting te stemmen. Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij de eerste spreker. Daarna komen de andere fractievoorzitters aan het woord. Morgen is het de beurt aan premier Jetten namens het kabinet. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig acties van de beelden, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas in Arnhem is inderdaad van zanger Ben Saunders. Zijn broer Dean heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Ben Saunders brak in 2011 door met The Voice of Holland en was de allereerste winnaar van de talentenjacht. Saunders was 43 jaar. Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd tegen Benin op 6 oktober draagt hij voor het laatste shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een afscheid te goed had en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer nog. Vandaag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er waait een stevige westenwind. In de avond minder buien.
9: Techniek van Hoppenbrouwers houdt je huis draaiende. Warmtepomp, cv-ketel, airco of thuisbatterij? Wij hebben het voor je. Kies voor de beste installaties, advies op maat en service en onderhoud. Voel je helemaal thuis in je huis met Hoppenbrouwers. Thuis in techniek.
16: Wil stoer een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bicevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijcevagram.nl. Zorg begint bij dich.
9: Hoppenbrouwers, thuis in techniek voor heel Limburg.
17: Koffie en ik, we zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub, een gekmakend lekkere bak vol karakter.
18: Ortho Clinics is de enige orthopedische kliniek in Europa die zich volledig richt op heup- en knieartrose.
19: Vanaf het eerste gesprek tot je herstel begeleiden we je stap voor stap.
18: Ortho Clinics, persoonlijke aandacht tijdens je hele zorgpad.
17: Huub's lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
20: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
21: Bent u onzeker op uw fiets en bang dat u misschien valt? Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte driewielfietsen in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
20: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
21: Mobiliteitswereld. Voor al uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.

0: pianospel. Of Mozart heeft de piano zat te oefenen. Als ze Bruce Hornsby huurt met The Way It Is, denkt ze bij zichzelf van wow, waanzinnig. En al die waanzinnige platen komen voorbij deze week hier bij L1. En de week van de beenwervers, de week van de walkmans, de week van de koffie en de week dat we alleen maar ethisch rijden.
1: Ethisch week.
0: Dat is zo'n ethisch, ethisch en nog eens ethisch CBL1. Druk door die jongen dat ze jong was. De eerste cd's Breakdance, Neon. En natuurlijk ook Friedrich Loesterendel, de Nederlandse top 40. Chop, chop, chop. Nou, Stefan, doe best toen niet geboren. Of nee, best toen geboren in?
2: 86.
0: Oh, dat is best wel een ethisch kindje eigenlijk.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Best wel eens nog Pinkpop geweest.
2: Ja, maar net in de ethisch natuurlijk, hè.
0: Ja, ik ben ook wel een paar keer bij Pinkpop geweest. Dan zat ze op de camping, jongens, een tentje, helemaal verrekt. In de morgens had ze geen tanden, had van een tandenbos, maar had ze geen water.
2: En sfeer, is beleving, Pascal.
0: Ja, dan pak ze weer een flesje met bier en dan kost ze de tijdpoets.
2: Ja, ja, ja.
0: Maar werd ze dit nog?
3: Herinner jij Pinkpop 83 nog?
0: Dat was een stukje van Duma die optrooide op Pinkpop in de jaren 80. Maar ik heb voor Frans aan de lijn. Frans, hoe heet ze? Goedemorgen, Frans.
4: Goedemorgen, Pascal.
0: Dicht was ook al dukkend op Pinkpop geweest. En zeker in de beginjaren van de jaren 80, hè?
4: Ja, hoor.
0: Dat waren zo'n jaren, jong.
4: Ja, dat waren echt zo'n.
0: Want toen was het nog niet op de draffe raanbaan, hè?
4: Nee.
0: Doe was nog geweest op?
4: Ik ben in het burgemeester Damenspark geweest.
0: In Geleen, hè?
4: Ja.
0: Dat was zo. Wat heb je toen allemaal gezien?
4: Daar heb ik, dat waren 80.
0: Ja.
4: Met Van Helen. Met de opener was met Gaal en Jeffries.
0: Oh, heel, en, ja, met de Matador, hè?
4: En daar had je alleen maar dat nummer van het Matador. Ja, dat koos iedereen.
0: Ja, natuurlijk.
4: Maar met de rest wat hij zong, ja, dat was gaar en onbekend. Ik hoorde ze met rotte tomaten van de buurna.
0: Dat kostte nog, hè? Toen kwamen ze nog weer in de beveiliging door met rotte tomatenkist, hè? Dat maakt wel niks goed. Hé, maar Van Helen, wat hebben die toen gespeeld?
4: Die hebben, die eerste LP van Running with the Devil.
0: Oh, heerlijk, man.
4: En vooral, dat sloeg daar een aan, van Girl, You Really Got Me.
0: Oh ja, dat ken ik ook nog.
4: Met de gitaarsolo van... Ik kom ergens neer op.
0: Ja, dat maakt ook niet zo goed, jong. Maar dat is ook zo lang geleden.
4: Heel mooi. Heel mooi.
0: Hé, maar ik vind het
4: met Eddie van Helen, hè.
0: Ja, zeker, hè. De Hollandse jongens waren dat, hè.
4: Ja.
0: Hé, maar kent u zich ook nog voorstellen dat er toen Raymond van Groenewoud erop trooi?
4: Ja, dat kwam daar.
0: En wat zong die?
4: En die zong dat nummer van meisjes. Ze zijn alle mooie zo baas.
0: Ja, meisjes!
4: Ja, die joh.
0: Prachtige stem had hij, hè?
4: En van de kerstschet, van dat bakje vol met stro.
0: Oh ja, dat was Urbanus, hè?
4: Ja.
0: Ja, zoen, joh. Hé, maar heb ze best dan nog vaker geweest, Pinkpop?
4: Ik ben een 80 en een of 20. Wie kent Priolis gekomen? Het was 81 of 82, kan ik me herinneren.
0: Hij had toch zo'n geweldig pak aan toen?
4: Ja, hij had zo'n wit pak aan en dan wordt met die vrouw Lubie met van die heel dunne, doorzichtige rok.
0: De coconut.
4: En heel fel opgemaakt, ja, de coconut.
0: Huh?
4: Maar geweldig mooi.
0: En ik weet ook nog dat zo destijds, toen hadden we nog de mannen met baarden, die stingen even nee met drie baarden.
4: Ja, die zijn ze ziet ook.
0: Ja, ja, je hebt ze wel nog meestal rokken, hoor.
4: Ja, dat schoonste nummer van die mannen, dat is I Got The Six.
0: Is dat zo? Ja, dat kennen we niet. We kennen natuurlijk alleen maar Sharp Dressed Man en Give Me All Your Love en zo. Ja. Maar dat hebben ze natuurlijk ook gespeeld toen, hè?
4: Ja.
0: Denk ze nog wel eens terug in de tijd?
4: Ja, altijd.
0: Ja. Wat was het schoonste jaar in de jaren 80?
4: Ik heb een vrouw hier kennen in Haarlem die Mark Geelen.
0: Oh ja, dat ben ik ook nog geweest bij Geelen.
4: En die Dancing Houseman, zijn
0: Molfort. Ja, de laatste hoop zijn ze altijd, hè?
4: Ja.
0: Hey, maar dat is een jaren en fijn dat we er deze week weer even op terugkijken hier bij L1, hè?
4: Ja.
0: Hey, maar dank u wel voor die verhaal.
4: Ja,
0: gedaan. Ja, dat vond je wel hartstikke chic.
4: En
0: begon
4: even... Nee, maar lekker muziek, want ik vind het geweldig zo. En niet van u... Dat je dat elke dag doet.
0: Ja, en we doen het met leven, hè? Zeker voor alle Limburgers, hè?
4: Ja, en door Maarten de groetjes, hè?
0: Ja, die is op vakantie, hè? Die zit in de caravan, joh. Ik weet hem niet.
4: Ja,
2: Frans, ik heb er nog zelf even als deze ras-econoom een vraag aan dicht, hè? Wat kostte een biertje toen de tijd, zeg maar, op het festival?
4: Toen, ik leef daarna had ze nog de guillotine.
2: Ja, ook nog.
4: En ik meen dat dat toen 80 of 90 zijn.
2: Don Maarten en Pascal waren maar een meter beeld.
0: Ja, domme de ganse krant. Frans, jij die grote jong?
4: Ja, doen we niet.
0: Zo, en vooral voor Frans doet hij, ze heeft zich ook een verhaal dat die jaren 80 heeft zo pingpong meegemaakt. Of gans het angels, best wel bij de Sultan dat is geweest. Oh, dat was ook het. Laat het even weten via de L1 app.
3: Van foute dansmoves tot legendarische hits. 80's Week.

0: Net zo dit echt helemaal net zo op televisie, hè, Stefan? Wie vult de roetzogen in de jaren 80, hè? My god. Kom morgen even de carnavalsbrug meenemen. Maar ik kon zelf een beetje headbangen op een of andere rockplaat die voorbij komt. Zeker komen we door in de week van de jaren 80. Hier bij alleen. En die vooral hier op een keer. En dan zien van die verhalen bij, ach, dat wil zich geen weten welke verhalen. En ze hebben ze verhalen van onze grote vriend, en dat is Erwin van Ewijk. Erwin, goedemorgen, man.
1: Als het goed is, hè,
0: ja.
1: De meer Hoosman vroeger ook altijd een Italiaanse band.
0: Welke?
1: Met covers.
0: Welke?
1: La Vita.
0: La Vita? Ik heb in de jaren 80 gedraaid bij de Marabou in Zevenum, discotheek, die bestaat niet meer. Er kwam ook altijd La Vita. Had ze allemaal van die bands, die kwamen van een boekjesbureau, het Stramprooi, geluid ik nog. Dat waren allemaal die coverbandjes, jongen. Ik heb al die platen, Like the Way You Do, heb ik eens een keer gehuurd. Ja, die binnen een uur. Denk gewoon eens even kijken wat we meer hebben binnengekregen van de mensen. Want we zeiden net over de Sultan dat. Ze hebben er ook van binnengekregen, Stefan.
2: Oh, Karius en Baktus, mensen.
0: Ja, wat zei ze toen?
2: Karius en Baktus, ja.
0: Patrick van Brugge zegt, goedemorgen. In de jaren 80 ook naar de Sultan was geweest. En die hebben mij een paar keer in de wang geboord. Ja, de waarschijnlijk de Sjoerdanders. Iedereen was er bang voor. Maar de hoofdschaar niet bang te zien van de zak met spullen wat Stefan Vurzik had zoon. Het is de zak die te maken heeft met de koffie deze week. Pak hem nog eens even erbij.
2: Oh.
0: Ik ben benieuwd wat er allemaal in zit. Eens even kijken. Hol hem eens even Oedijn. Ik ben benieuwd. Kom maar. Wat zit erin?
2: De koffie.
0: Ik kan ze niet op te rammelen. Dat geeft niet.
2: Vacuum.
0: Maar goed, voor de koffie op zijn wachtwoord nu. Een codewoord. En Lia, wat is het codewoord?
3: Goedemorgen, mannen.
0: Ja.
3: Het codewoord van vanmorgen is... Pierre
0: Knoop. Hoppakee, Pierre Knoop. Zet hem ze nu, ik onthaai het. Straks hebben we de teken. Eerst Tina Turner. Oh, met die vette lange manen. De best. Nu, hier bij L1. De werk van de 80's.

0: Dien Verhoorlen, hoe die jongen 80 hebben best van een pinkpop geweest. Of hebben ze een heel fout verhoorlen voor de tandarts. De schoeltandarts voor de witte via de L1 app.
1: Ik hou van gadgets en apparatuur. En bij EP Tummers en Mediamarkt vind je zoveel. Wauw, zet mij maar uit.
2: Retail Park Roermond. Ik zal shoppen, gratis parkeren.
3: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram, dus een hele kilo, van 17,50 voor maar 13,90 €. Dat is genieten.
4: Met Rousseau chocolade.
3: Kijk op rousseau.nl.

0: gratis mee. eptummers.nl.
1: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
0: EP Tummers. Ook voor al je witgoedreparaties aan huis.
1: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
2: Start je dag zonder barst.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Hey, Remon!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
8: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
9: Zei hij nou 200 euro?
10: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
7: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
11: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
12: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
11: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
13: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
14: Goedemorgen, dit is het L.
13: Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
14: Goedemorgen, dit is het L1 Nieuws. De politie heeft gisteren...

0: gehouden. Openluchttheater Valkenburg krijgt mogelijk meer ruimte om geluid te maken. De gemeente wil het aantal dagen waarop het theater de normale geluidsnorm mag overschrijden verhogen van 12 naar 25 keer per jaar. Het voorstel is nog niet definitief. De gemeenteraad neemt naar verwachting in oktober een eerste besluit. Een definitief besluit wordt in december verwacht. En de Nederlandse biersector komt in actie tegen de hogere belasting op bier. Niet alleen de accijns op bier gaat omhoog, ook water wordt duurder. Vooral brouwerijen in de grensregio's worden getroffen. Zo stelt de sector die een petitie is gestart. De bierbrouwers reageren hiermee op de kabinetsplannen die tijdens de miljoenennota zijn gepresenteerd. Het weer in Limburg. Het wordt vandaag wisselend bewolkt met opklaringen en stapelwolken. Er trekken enkele buien over Limburg. En tijdens droge en zonnige perioden wordt het vandaag maximaal 20 graden.
1: Deze hele week. 80's week. Dit is L1.
2: L1. De 80's. We zijn terug.

0: altijd aan de wijzer. Gaat er iets fout?
1: Ja, inderdaad. Nou, we zijn mee met de jongen. Maar ook even een trucje in dit jaar, de dag van vandaag.
2: L1 Media Overzicht.
1: Want er is de dag naar Prinsjesdag. Straks praten we nog even met onze collega Maan. Die is gisteren met 350 mensen van Oedelse provincie naar Den Haag afgereisd om door de troonrede dus live mee te maken. We zijn erg benieuwd naar zijn verhaal. Dat doen we straks tussen 19 hier bij L1. Vandaag dus de politieke beschouwingen. En die worden spannend. Want het minderheidskabinet heeft nog geen steun van de oppositie, zegt deze verslaggever.
3: Het kabinet heeft er alle vertrouwen in dat het goed komt en doet daarbij een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van de oppositie. Niemand wil nu toch nieuwe verkiezingen, is de gedachte. Maar daarbij speelt het kabinet hoogspel, want 2 dagen lang zal het echte politieke spektakel plaatsvinden, want dan debatteert de Tweede Kamer over de kabinetsplannen en dat zal er zeker niet zachtzinnig aan toegaan.
1: En gisteravond gingen de premier en de vicepremier eens op tv al in gesprek met onder andere buschauffeurs en boeren over die kabinetsplannen voor volgend jaar.
4: Ja, ProRail is geschrokken van de sabotageacties op het spoor gisteren. Op zo'n 30 plekken ontstonden storingen door stalen buizen die bewust zijn neergelegd. En gisteravond laat werd nog 1 buis gevonden op het spoor bij Teuge. Ook hier gaat de spoorbeheerder uit van sabotage. Vannacht is daarom extra bewaking ingezet. Topvrouw Veldhuizen van ProRail wil dat het kabinet extra geld uittrekt om het spoor veiliger te maken.
5: Wat kun je dan ook echt doen? Waar moeten die camera's dan komen? Welke kabels en gebouwen moeten beter beschermd worden? Welke materialen moeten meer op voorraad liggen? Dus dat zijn alle dingen die je kan regelen. Die hebben we heel concreet gemaakt. En we hebben ook gezegd, en hoe kunnen we dat zo snel mogelijk goed uitvoeren? Dus op sommige plekken is gestart, maar dat doen we nog niet snel genoeg. En daar moet ook meer urgentie aan gegeven worden en dus ook meer geld naartoe om dat sneller te kunnen doen.
4: Ja, wie daar achter de sabotageacties zit, is nog lastig te zeggen. Er zijn volgens ProRail weinig bewakingsbeelden van.
1: Ja, toch weten we enkele dingen ook dat gisteren protesten waren van boeren langs de snelweg. Daar werden hooibalen in brand gestoken. Minister Karremans vindt dit onverantwoord en doet aangifte. Dat zei hij gisteren bij Paul en de Wit.
6: Ik ben daar pissedink over. Omdat je zou er maar rijden met je kinderen op de achterbank. Ja. En een vrachtwagen die afremt niet zien aankomen door die rook. Dit is gewoon gevaarzetting. We hebben ook aangifte. We gaan aangifte doen.
7: Je gaat aangifte doen tegen mensen die dit hebben gedaan.
6: Ja, want dit pik ik niet.
1: Totaal zijn er gisteren 7 mensen aangehouden vanwege het gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen.
4: Ja, en zanger en tatoeageartiest Ben Saunders is op 43-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn broer Dean in de nacht van dinsdag op woensdag bekendgemaakt via Instagram. Mijn lieve kleine broertje is vandaag overleden. Ik heb nog nooit zo'n pijn ervaren als ik die nu voel. Saunders werd eind 2010 bij het grote publiek bekend door zijn deelname natuurlijk aan het eerste seizoen van The Voice of Holland.
1: Ja,
4: het
1: was ongelooflijk, hè. Die stoelen die moesten draaien en ene keer deed twee toeren en één keer wow, wie is dat? Ongelooflijk. Wat gebeurt er meer vandaag? Even de pul kijken. De Federal Reserve neemt een besluit over de rente in de Verenigde Staten. En de rechtbank in Amsterdam dient de eerste openbare zitting zich voor over de explosie in een kelderbox onder het flatgebouw in Amsterdam-Osdorp op 12 juni. We zitten midden van de jaren 80. De jaren 80 waren toch wel door winters ontzettend koud. Brrr, toen hadden we zelfs de Elfstedentocht. Met ze nog?
8: Ethisch week.
9: Evert van Bentum, de 26-jarige veehouder uit Sint-Jans-Klooster in Overijssel, voltooide de tocht langs de 11 Friese steden in 6 uur, 46 minuten en 47 seconden.
8: L1, ethisch week. 19.

toen waren er ook altijd bier, die voelden zich niet altijd lekker. Werd er nog Basje en Adriaan met die... met de baas van die twee boeven. Ben jij de B2'er?

0: Zuid-Holland, Bialijn en Nel in Ochtendshow. Zijn we een beetje aan te volgen, Stefan? Daar heb ik net het nieuws veel gelezen. Als we nu het logo van L1, dus tune, tune, tune, tune, als we dat zouden veranderen en dat een beetje jaren 80 zouden maken,
1: ja.
0: Wie zou dat klinken?
1: Ja, jaren 80, hè?
0: Let op.
2: Pips!
0: Sjoen, die Pips, nou daar hebben ze wel over de Pips. Vroeger had ze op televisie had ze ook zo'n, ja, als ze de Sjoel-televisie, dan had ze een zwart scherm en dan zing dan zo'n grote klok op. En het Sjoen is, er is nu weer, is weer nog gemaakt. Het heet depips.nl.
1: Ja, ja, ja.
0: Dan kent ze de ganse dag dat zien. En eigenlijk oor is ook weer die piepjes om op tuut, tuut, tuut. Ja, echt typisch jaren 80.
3: Eén week 80's.
0: Maar we zitten erin, midden in de jaren 80. Toen de ontspraken werden gedaan van en een mens, en nu is het goed, jij, die komt nergens. Ja, de wens wel bij wat over hebben, Wiel. Zeg maar eens even, jong.
4: Ja, kom maar achter me aan. Kom maar nou, Wiel en Bodder met de koffie. Hey. Goedemorgen.
0: Hi, de Rijnbieder.
4: Het te maken met Pierre.
0: Ja, zeker met Pierre. Maar Pierre kan nou eens ons onthaaien voor het koffiepakket. Dit is Umberto Tozzi op L1.

0: Boys, boys, als op. Zij sprak ze in de telefoon, want daar zit ook een zaklamp op. Maar vorige had ze gewoon een zaklamp overal neergelakt. Want die had ze af en toe wel eens nodig als de stopperkast weer eens goed vloog. Zeker als ze weer eens de frietketel aan had gezet. De eerste elektrische frietketel. Belinda Carlisle, Leave a Light on Me, Be LA. We zitten in ethisch week en Jacke zit. Nou, we hadden het net over de tandarts. Ik ben geboren op 17-12-1981. Ik was ook heel erg bang voor de schooltandarts. Maar ja, zegt ze, normaal dat ze alweers, ouderweers, valt het allemaal toch van mij. Fijne uitzending, groetjes van Jacke. En Pascal heeft een fijne vakantie gehad. Och, dat is alweer, liggen we lang achter me. We hebben toe op vakantie, maar dat is goed. Destijds, in de jaren 80, toen ging Pascal ook op school, op zwemles. Dan gingen we met een bus, een schoolbus. Dat we nu toch eens even hebben over die ouderwetse schoolbussen. Want Britt en Jeffrey, die hebben hun appartement in Bergen verruild voor vrijheid en kochten een aaie schoolbus. Na een 2 jaar om te verbouwen en proberen is het jongenstel klaar voor het avontuur. Onze verslaggever Ruud van Boekhoven die checkt in bij het appartement op wielen van het jongenstel.
1: Ik ben Jeffrey.
2: Ik ben Britt.
1: En ja, we hebben een schoolbus omgebouwd tot woning. En we wonen daar nu een jaar in. En op pad gaan nu.
2: Het idee is eigenlijk geboren uit dat wij. Ik wilde graag in een tiny house wonen. En mijn man wilde graag dat het dan verrijdbaar zou zijn.
1: En dit is onze keuken.
2: Ja.
1: Met onze 3 zitplaatsen aan de andere kant.
3: We moeten zachtjes praten, hè?
2: Ja, we moeten hier.
1: Nou, ze is wakker. Dus hier ligt onze dochter in haar eigen bed.
3: Hoe bijzonder is dat voor haar, denkt u?
2: Ik denk dat voor haar ook heel normaal is. Ja. Ik denk dat het weer voor omstanders weer heel bijzonder is.
1: Ik denk dat het voor mensen om ons heen heel bijzonder is, maar zij is niet anders gewend.
2: Nee.
1: We hadden een appartement en we hadden geen tuin en geen balkon en we voelden ons daar echt wel opgesloten.
2: Ja.
1: En toen zijn we gaan kijken naar een oplossing om vrij te leven, vrij te wonen. En ja, dit is wel een manier van ultieme vrijheid. Ja, dan hebben we hier onze slaapkamer. Ja, het is gewoon normaal 2-persoonsbed.
2: Ja.
1: Maar ik denk dat het heel goed voor elkaar is. Nou, een mooie plek voor die kleine. En de vrijheid die wij zelf graag wouden zien, die kunnen we onze dochter ook geven.
2: Ja.
3: Maar de camperplaats in Wel is niet uw eindbestemming.
1: Nee, zeker niet.
2: Dat is niet de bedoeling, nee.
1: Is het plan voor volgend jaar?
2: Ja, om echt te gaan reizen.
1: Kijken wat voor moois de wereld ons allemaal te bieden heeft. I love

0: Keukenstudio in Tudderen.
1: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
2: voordeeluitjes.nl.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè?
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
8: Ga naar Dexcom.
9: Mariet Kool met het NOS-journaal. In Den Haag beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. De debatten duren 2 dagen en gaan over de kabinetsplannen voor het komende jaar. Voor de coalitiepartijen kan het spannend worden, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
10: Als je achter de schermen met ze spreekt, zij weten het ook niet. Want het is een minderheidskabinet, dat heeft een plan neergelegd, meerdere plannen neergelegd. Daar is geen meerderheid voor. De politici weten eigenlijk van elkaar niet waar die bewegingen zijn. En dus is het voor iedereen ook een verrassing wat er aan het eind van deze week, na 2 dagen debat, precies allemaal uitkomt.
9: Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij als eerste aan het woord. De VS heeft in de straat van Hormuz 2 Iraanse boten gebombardeerd. Volgens het Amerikaanse leger proberen ze de controle over te nemen over een onbemand Amerikaans vaartuig. Iran ontkent en zegt dat het om 2 vissersboten ging. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken.
11: Er zijn extra camera's geplaatst, extra surveillances. Maar laten we eerlijk zijn, we hebben 7000 kilometer spoor. Die hou je niet zomaar helemaal in beeld.
9: Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. En de geplande beveiligersstaking op Schiphol gaat vandaag niet door. Vakbonden en de luchthaven hebben afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden, zoals meer rustdagen en een speciaal hitteprotocol. De maatregelen gaan deels per direct in en deels vanaf de meivakantie volgend jaar. Het weer nog. Vandaag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er staat een stevige westenwind. In de avond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
12: Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Yeah.

was 12 uur in Venlo. Het wordt tijd om naar huis te gaan. Toen iemand zei, hey, loop eens mee. Het is hier nog niet gedaan. Ik keek aan en ik schrok ervan. Ik had jouw jaren niet gezien. Je waren nog mooi, net zo mooi als toen gaan ze het begin. Op het kerkplein in november zag ik ook voor de eerste keer

felt. Maar een blaad dat veld en een boekje dicht, maar wat bleef, dat was zo'n gezicht. Overdag de zon en 's nachts de mond, ik kon zijn woorden niet verstaan. Ik dacht meer aan Oda dan aan mezelf, ik dacht dagen aan een stuk. Wat is dit nou, mooie vrouw, dit is weggegooid.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten en waarschuwde von der Leyen voor het gevaar van ultranationalisten en Russische inmenging en desinformatie. De beveiligers op Schiphol gaan vandaag toch niet staken. De vakbonden zeggen met de luchthaven afspraken te hebben gemaakt over betere arbeidsomstandigheden. Zo zouden ze meer rustdagen krijgen en komt er een speciaal hitteprotocol. Sommige afspraken gaan per direct in, andere moeten vanaf de meivakantie volgend jaar van kracht zijn. De afgelopen weken werd er vaker gestaakt door beveiligers op Schiphol. Dat zorgde voor langere rijen bij de beveiliging. Bartina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Bartina Koeman was 65 jaar. Een helikopter van de Amerikaanse nieuwszender NBC is vannacht neergestort in Los Angeles. Het toestel was juist onderweg om verslag te doen van een dodelijk verkeersongeluk. Twee inzittenden van de helikopter kwamen om het leven, net als iemand op de grond. Tijdens de uitzending van NBC vertelde de presentator dat de nieuwszender het contact had verloren met het helikopterteam. Later in de uitzending bevestigde de presentator dat de helikopter inderdaad was neergestort. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18. Later vanavond en vannacht droogt het weer op. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september, open huis. Bohaco, goed bekeken, een klasse beter.
3: Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp de Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tijd van toen en geniet van koffie met Limburgse fly in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.
4: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver is nog steeds bereid om te onderhandelen met het kabinet over de begroting. Dat zei hij op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Volgens hem tonen de coalitiepartijen nog weinig interesse in zijn aanbod. D66-fractievoorzitter Paternotte zei dat dat vooral aan de houding van Klaver zelf ligt. Bijvoorbeeld door niet ook met een rechtse partij als JA21 om tafel te willen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier, later president van Kosovo. Europese commissievoorzitter von der Leyen wil dat er een Europese Veiligheidsraad wordt opgericht zonder de VS. Die raad zou naast de NAVO moeten bestaan en ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne zouden erbij moeten zitten. Von der Leyen zei dat de Europese Unie snel onafhankelijk moet worden en voor de eigen veiligheid moet zorgen. In Parijs is een medewerker van de naschoolse opvang veroordeeld tot een jaar huisarrest omdat hij 9 meisjes seksueel heeft misbruikt. Ook krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van 4 jaar. De slachtoffers waren 5 tot 10 jaar oud. De 38-jarige man raakte hen aan op de rug, billen en in 1 geval onder de kleding op de geslachtsdelen. De man komt 10 jaar onder toezicht van de reclassering. En ook mag de Fransman zijn hele leven geen werk meer doen in de publieke sector of werk waarbij hij in contact komt met kinderen. Het weer, een afwisseling van zon en soms stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 18. Morgen eerst droog, later meer bewolking en regen en dan opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is een programma van Omroep BNM en Omroep Horst aan de Maas. Dit is Lunch Live. Vandaag met Mick.

Happy Now, wat een mooie opening. Kaigo, samen met Sandro Cavazza. Een hele goede middag. Leuk dat je weer luistert en kijkt naar Lunch Live, de lunch van Omroep 1M. Samen met Omroep Horst aan de Maas. Het is 6:06, het is woensdag en de 16e van september. Ik heb voor jou muziek klaarstaan van onder andere Raccoon, Blackbird, van Lulu, maar ook van Peter Allen. Dat zo meteen, maar we gaan eerst naar de headlines van het nieuws. De gemeenteraad heeft gisteravond ingestemd met het nieuwe plan voor woningdelen. Een abonnement om woningdelen tot maximaal 4 personen vergunningsvrij mogelijk te maken haalde het niet. Daarmee blijft de grens van 3 personen uit het oorspronkelijke voorstel van het college staan. En de gemeente Bezel wil de regels voor gemeentelijke onderscheidingen vernieuwen. De huidige regels komen uit 1986 en passen volgens de gemeente niet meer goed bij deze tijd. Daarom komt er een voorstel met 4 onderscheidingen voor mensen en organisaties die iets bijzonders betekenen voor de gemeente. En Kasteelpark Derp krijgt een nieuwe speeltuin bij Dierenweide. De voorbereidende werkzaamheden zijn eergisteren begonnen. En naar verwachting worden de speeltoestellen in november aanstaande geplaatst. En Omroep 1M en Horst aan de Maas zijn op zoek naar kandidaten voor een quiz over het lokale dialect. Dus voel je daar iets voor, geef je op. En het weer vandaag wisselend bewolkt met wat buien temperaturen, slechts 20 graden. Meer nieuws op de site omroep1m.nl, omroephorstaandemaas.nl, maar zeker ook in die makkelijk te downloaden app, inderdaad ook op jouw telefoon.

0: En waterfalls en dit allemaal. Tijdens Lunch Live, de lunchshow van Omroep PNM samen met Omroep Horst aan de Maas. Pinda's worden normaal gesproken vooral geteeld in landen met een warmer klimaat. De langere groeiperiode maakt gebieden in onder meer Noord- en Zuid-Amerika en China uitermate geschikt voor de teelt. Maar volgens Bodyneck ontstaan door het veranderende klimaat mogelijk ook in Nederland nieuwe kansen.
1: Naast traditionele gewassen als aardappelen, suikerbieten en asperges brengen de Limburgse akkers steeds vaker exclusieve en exotische gewassen voort. Timo uit Kessel teelt bijvoorbeeld pinda's.
2: Dat is 1 hectare. We hebben dit jaar 150.000 zaadjes gezaaid.
1: En wie zaait, zal oogsten. Door de droge en warme zomer is er een goede oogst.
2: Pinda's die worden eigenlijk voornamelijk in Noord-Amerika, Zuid-Amerika geteeld, China. Dat komt vooral omdat het weer daar beter is, waardoor je ook een langere goede periode hebt. En toch omdat het weer verandert en het klimaat opschuift, ben ik toch gaan proberen of het hier ook kan. En het is gelukt. De plant heeft zich goed kunnen ontwikkelen. Rond de 70 tot 100 pinda's aan de plant. Dus we hopen dat we een goede oogst hebben dit jaar.
1: En dat lijkt er wel op. Nadat de planten uit de grond komen, moeten ze enkele weken lang drogen. Dat is nog een hele uitdaging voor de student aan de Has Hogeschool. Het project maakt deel uit van zijn afstuderen.
2: Het begon eigenlijk allemaal met een boterham smeren. Ik was in de ochtend boterham aan het smeren en ik dacht, hey, waar komt dit eigenlijk vandaan? Waar komen die pinda's eigenlijk vandaan? En toen ben ik gewoon gaan googlen en achtergekomen dat het niet hier verbouwd wordt. En ik dacht, ja, waarom kan dat niet? Dus ik ben het zelf maar gaan proberen. Dus ik ben zaadjes gaan bestellen in een online webshop, een hobby webshop. En gewoon gaan proberen. En het eerste jaar heb ik precies 1 pinda geoogst. En dat gaf me wel de hoop om door te gaan. Ja, dit is zo'n plant. We zien hier de pinda's. Ze komen eigenlijk vanuit de stengel naar beneden met een wortel. En zodra de wortel het zand in gaat, vormt zich een pinda eigenlijk. De pinda's die worden nu op dit moment nog gedroogd. Ze moeten op het veld een week à twee drogen. En vervolgens gaan we ze dorsen en dan roosteren. En dan verwerken tot pindakaas en snackpinda's.
1: Lucratief zal het waarschijnlijk nog niet worden, maar dat is voor Timo geen probleem. Hij wil vooral experimenteren en hoopt dat het project steeds groter wordt.
2: Ik zie in de toekomst vaker gebeuren dat we gewassen die hier nog niet geteeld worden, dat we toch gaan proberen. En dat zien we ook met de zoete aardappel bijvoorbeeld. 15 jaar geleden had ook niemand gedacht dat we die gingen telen. Nu zijn er toch best wel wat telers in Nederland die ook verbouwen. En dat is ook eigenlijk een tropisch gewas wat hier niet eerder geteeld is. Dus ik denk dat hetzelfde met de pinda gaat gebeuren. Ik hoop het tenminste. Ja, vooral omdat je bent er zo lang mee bezig en elk jaar kom je net een stapje verder. En je leert elk jaar en we leren nog steeds. En we zijn er nog lang niet. Alleen, dat vind ik het leukste, pionieren. Ja.
0: Het filmpje staat online, terug te zien via onze social media kanalen. En we blijven heel even in Kessel. We gaan naar Blackbird.

0: The Dire Straits met So Far Away. Een van de vele hits van hen. Aanstaande vrijdag, zaterdag en zondag viert Café Breurs in Zevenum de 10e verjaardag. De plek groeide onder kroegbaas Tom Willemsen uit tot een plek voor feestjes, maar ook bijzondere evenementen zoals het 72 uurs café dat jaarlijks in december plaatsvindt.
1: Breurs in Zevenum bestaat 10 jaar. Dat wordt komend weekend gevierd in de kroeg die ooit werd overgenomen door de broers Bart en Gijs. Hun familieband gaf het café ook zijn nieuwe naam, van Matieske naar Breurs. Tom nam de zaak na het eerste jaar over en is inmiddels al 9 jaar de kroegbaas.
2: Ja, begin jaren is echt wel flink meetsmaken, flink aanpoten. Zelf heel veel achter de bar staan. Of ja, bijna elke avond wel achter de bar staan. Ja, en moesten dat dan nou dus, is wel echt een wereld van verschil. Dus is veel groter geworden, is toch anders geworden. Mijn rol daarin is ook anders geworden. Natuurlijk ook met een gezin. Zo zien gewoon veel dingen veranderd. Waarbij de eerste jaar gewoon echt bikkelen is en veel zelf doen. En nu is ze inmiddels toch wel een groter team om de geer. Waardoor ze het samen gewoon heel mooi kunnen doen. En waardoor ze ook weer energie in andere dingen kunnen stoppen.
1: Vorig jaar werd Tom tijdens carnaval Prins van Zevenum. Een periode waarin hij merkte dat hij de kroeg ook best wat meer los kan laten.
2: Dan ben je inderdaad gedwongen om in één keer dingen los te laten. Dus ergens kwam dat wel heel goed allemaal zo samen. Dus het was eigenlijk precies de eerste dag van het slechtste moment om het te gaan doen. Het prinsenschap, ja, om dat te gaan doen. En uiteindelijk dacht ik van ja, eigenlijk is het juist het beste wat me op dit moment koos overkomen. Want dan was ik echt gedwongen om dingen los te laten. En ja, er zien zoveel mensen die dat ook heel goed kunnen hier achter de bar. En daardoor blijf ze ook allemaal een goede energie om het te regelen, zeg maar.
3: En Gielf, terug in die 10 jaar. Ja. Ik stelde dicht die vraag in het begin al, Tom. En toen zei ze, oh, dat moet ik even over nadenken. Maar wat is een beetje het meest bijzondere moment? Want krankzinnig, dat kan alle kanten op gaan in de kroeg natuurlijk. Maar het meest bijzondere moment wat 6 mei gemaakt heeft in die 9 jaar Breurs.
2: Ja, dat zijn zoveel bijzondere momenten. En die ze mij maakt. Wat ik dan mis aan moet denken, is denk ik toch een beetje de kerst op de taart. En het zien toch wel de grotere evenementen, zoals een kermis. Wat er dan gebeurt, of wat voor energie er soms los kan komen bij een bepaalde artiest. Wat dan net goed valt en waar het publiek dan zo ontzettend op losschiet. En dat is dan bijvoorbeeld toen met de Marco Schuitmaker in de beginfase. John Tana. Dat zie toch even die dingen die me dan even binnenvallen. Dat zijn zo'n dingen die dan even lekker vallen met zo'n kermis. Wat dan zo waanzinnige energie geeft tijdens de kermis, dat zijn wel mooie momenten. Mocht ze 72 uur café afgelopen jaar, met die jongens die dan uiteindelijk binnen komen rennen in het derp. Ja, dat zijn wel de magische momenten die ze dan meemaakt in het derp. En ja, wel bezig nog steeds eigenlijk te keepen veel vils. Dus,
0: Ja, en dit filmpje is terug te zien op de site of via de sociale media kanalen van Omroep Horst aan de Maas. We gaan naar het nieuws. En het weer, maar niet voordat we naar Lulu zijn gegaan met haar shout. Wee!

0: En met Lulu en met Shout wordt het 1:01. We gaan naar het nieuws. We gaan naar Tamar. Goedemiddag, Tamar.
1: Goedemiddag, Nick. De gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft dinsdagavond ingestemd met het nieuwe plan voor woningdelen. Wanneer het plan ingaat, mogen maximaal 3 personen zonder omgevingsvergunning een woning delen. Het amendement dat is ingediend om de grens van 3 naar 4 personen te verhogen, is afgewezen. De gemeente Bezel wil nieuwe regels voor de gemeentelijke onderscheidingen. De regels van nu komen namelijk uit 1986. Er komt een voorstel met 4 verschillende onderscheidingen. Het ereburgerschap is de hoogste bijzondere waardering. Die is voor mensen die zich jarenlang op een bijzondere manier hebben ingezet voor de samenleving in Bezel. Verder zijn er nog de erepenning, voor wie iets bijzonders voor Bezel heeft gedaan, het jeugdlintje voor kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar en de vrijwilligerspeld. Het trommel- en fluiterkorps Sint-Barbara uit Offenbeek heeft een nieuwe dirigent. Mark Bongers heeft op 1 september het dirigeerstokje overgenomen. Hij is een ervaren dirigent, muzikus en docent uit Grevenbicht. De afgelopen jaren heeft hij als dirigent gewerkt met verschillende harmonie- en fanfareorkesten in zowel Nederland als Duitsland. Wie goed dialect spreekt, kan deelnemen aan de dialectquiz van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas. In deze quiz nemen teams van 2 het tegen elkaar op. Hierbij wordt hun kennis getest op het gebied van de betekenis van dialectwoorden en uitdrukkingen. Kandidaten kunnen zich als team aanmelden en wie alleen is, wordt gekoppeld aan een teamgenoot. De opnames vinden plaats op woensdagavond 14 oktober in het Gasthuis in Horst. En dan nog het weer. Het blijft vandaag wisselend bewolkt met een temperatuur van maximaal 20 graden. Er zullen waarschijnlijk enkele buien vallen met mogelijk lokaal onweer. Morgen blijft het zo goed als droog met veel bewolking en zo'n 19 graden. Meer nieuws kunt u vinden op omroeppnm.nl en omroephorstaandemaas.nl.
0: Dankjewel, Tamar. En we gaan door naar het Noorse trio, Balsa, met een hele grote hit, Magnetic.

ben je lekker mee aan het neurien met het nummer van Styx, Boat on the River. En je houdt je snelheid niet in de gaten, dan moet je toch opletten. Want op de A67 Eindhoven richting Venlo word je namelijk op jouw snelheid gecontroleerd. De andere melding op de... even kijken. A67, de hoogte van Grashoek, staat een auto met problemen bij 55,7. De N270, de hoogte van Heide, een auto met de motorkap omhoog bij 33,6. Een auto met de knipperlichten aan zal niet zonder reden zijn op de N277, de hoogte van Vredepeel. De reden weet ik wel, want daar lopen namelijk dieren op de weg. Dus ben alert op de N277 bij paaltje 32. Dan gaan we naar het zuiden, de N280, de hoogte van Horn. Ook daar lopen dieren op de weg. Ze zijn gesignaleerd bij paaltje 14,9. Last but not least, op de Eindhovense weg in Venlo. Daar staat een auto aan de kant. Dat waren de meldingen van de situatie op de weg. Dus hou het allemaal een beetje in de gaten en let zeker op jouw snelheid.

0: Years and Years hebben meerdere nummers gemaakt die niet echt uit de verf kwamen, maar dit is echt een hit geweest. Ik heb het over King. De nieuw aangelegde tuin van het Huis van Morgen is afgelopen zondag officieel geopend. Met deze groene en toegankelijke buitenruimte laat de Huis van Morgen, Woon Limburg en de gemeente Pelemaas zien hoe een tuin kan bijdragen aan een prettig en zelfstandig wonen, ook op latere leeftijd of met een beperking.
1: Bij het Huis van Morgen worden op 13 september drie nieuwe voorbeeldtuinen geopend. Bezoekers kunnen er zien hoe ook een kleine tuin groen toegankelijk en onderhoudsvriendelijk kan worden ingericht.
2: We hebben hier een, zoals we dat noemen, een driefase tuin aan laten leggen, waarin de duurzaamheid het hoofdpunt is. En die duurzaamheid die kun je hier in volle lijf ervaren.
1: Uitgangspunt is, de tuin moet prettig te gebruiken blijven wanneer er iemand ouder wordt of een beperking krijgt. Daarom is rekening gehouden met onder meer toegankelijkheid en de hoeveelheid onderhoud die de tuin vraagt.
2: We hebben tegels hergebruikt, er zit een wateropvangbassin onder. En dat water wordt weer verdeeld over de planten die aanwezig zijn. En mensen in welke fase van hun leven ook, die kunnen hier vrij in bewegen. Er is rekening gehouden met bepaalde beperkingen in het meubilair. En er schijnt vandaag niet de zon, dus het zonnescherm is vandaag weggehaald.
1: Tegelijkertijd is bewust gekozen voor groen.
2: Dat is de bedoeling hoe makkelijk het kan en met welke middelen je dat eenvoudig kunt realiseren. En dat is ook het uitgangspunt bij de aanleg hiervan, dat die duurzaamheid nadrukkelijk in beeld komt.
1: Het Huis van Morgen zelf is op afspraak te bezoeken. Tijdens een rondleiding krijgen bezoekers uitleg over toepassingen en hulpmiddelen die kunnen bijdragen aan langer zelfstandig thuiswonen.
2: Het gaat hartstikke goed. Onze partners die zijn enthousiast en dan staan er enkele op het punt om partner te worden. En we doen vrij veel presentaties op locatie en we zien ook dat het aantal bezoeken, huisbezoeken, aan het toenemen is. Vandaar ook dat we nog steeds op zoek zijn naar ook vrijwilligers die een rondleiding kunnen houden voor bepaalde doelgroepen. Ook vanuit diverse ziektebeelden die onder de mensen komen, dat we daar oplossingen voor kunnen zien en gewoon realisatiemogelijkheden van wel en gezond functioneren.
1: De opening van de tuinen is op zondag 13 september.

En met een hele langzame fade verdwijnt Alphaville uit Lunch Live met Forever Young. Ik dank je voor het luisteren. Je weet het, elke werkdag Lunch Live, zo ook morgen weer. Al het nieuws, hè, je weet het allemaal te volgen via de sites omroep.nl en omroephost aan demaas.nl. Maar zeker ook in die makkelijk te downloaden app. Heb je hem nog niet? Je hebt nu de tijd om te proberen te downloaden. Fijne middag.

0: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de Open Dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen.
1: Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp de Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tijd van toen en geniet van koffie met Limburgse fly in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. 14 mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Arnhem besloten. Begin van de maand trok een groep zwaar bewapende mannen door het dorp in Gelderland. Er werd geschoten bij het huis van Jan G., die wordt beschuldigd van drugshandel. Een beveiliger kwam om het leven. In de dagen daarna werden tientallen verdachten opgepakt. Pro-leider Klaver trapt de algemene politieke beschouwingen af door te herhalen dat er te weinig aan klimaatverandering wordt gedaan door het kabinet. We missen een adem van grootsheid, zei Klaver in de Tweede Kamer. Fractievoorzitter Eertmans van JA21 haakte meteen in op die woorden door te zeggen dat burgers de miljarden die worden besteed aan klimaatbeleid liever in hun eigen portemonnee hebben. En daarmee is het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar begonnen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier en later president van Kosovo. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen nadat zondag een goudmijn instortte. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. Het weer, wolken, zon en buien wisselen elkaar af. Lokaal kan het onweren. Aan zee waait het hard en het is zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt en droog, later vanuit het westen regen en dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Omroep hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september, open huis. Bohaco, goed bekeken, een klasse beter. Yeah!

0: Paul Verstegen met het LA Nieuws. De politie heeft gisteravond in een bestelbus in Brunsum een grote hoeveelheid drugs gevonden. Volgens een woordvoerder gaat het om meer dan 100 kilo. De vondst werd gedaan nadat agenten in het kader van een lopend onderzoek een loods binnengingen. Daar vonden ze spullen die mogelijk verband hebben met het maken van drugs. Naast de loods stonden twee voertuigen geparkeerd. In een ervan werd de partij drugs aangetroffen. Er is nog niemand aangehouden. De Nederlandse biersector komt in actie tegen de hogere belasting op bier. Niet alleen de accijns op bier gaat omhoog, ook water, een van de belangrijkste ingrediënten, wordt duurder. Vanaf de nieuwsredactie Robert Jansen.
1: De Nederlandse biersector protesteert tegen hogere belastingen, zoals aangekondigd in de miljoenennota. En ook Kulpeter maakt zich zorgen. Vooral de bierverkoop in de grensregio's loopt namelijk de laatste tijd sterk terug. Een belangrijke reden voor de overname door Grols onlangs. De hoop is gericht op de Tweede Kamerleden. En met een petitie willen de brouwers steun van de consument krijgen.
0: Opnieuw verspreidt de politie een geblurde foto van een verdachte van een beroving als nepagent. Het gaat om een vrouw die in augustus met een smoes de woning van een 72-jarige vrouw uit Heerlen heeft bezocht, om er vervolgens met haar sieraden vandoor te gaan. Gisteren is ook een geblurde foto gepubliceerd in een zaak met nepagenten in Kerkrade. Het Openluchttheater in Valkenburg moet jaarlijks maximaal 25 voorstellingen meer geluid kunnen maken dan normaal is toegestaan. Dat stelt de gemeente voor. Het theater ligt in een Natura 2000-gebied. Eerdere klachten over geluidsoverlast hebben ertoe geleid dat het theater een aantal dagen grensoverschrijdend geluid heeft moeten terugschroeven naar 12. Deze aanpassing heeft volgens het bestuur tot een fors dalend bezoekersaantal geleid en rode cijfers in de boekhouding. Het weer, het wordt vandaag wisselend bewolkt met opklaringen en stapelwolken. Met name vanmiddag zijn er buien, mogelijk met onweer. Tijdens zonnige periode wordt het vanmiddag zo'n 20 graden.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september, open huis. Bohaco, goed bekeken, een klasse beter.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. D66-fractieleider Jan Paternotte blijft tijdens de algemene politieke beschouwingen herhalen dat hij benieuwd is naar de ideeën uit de oppositie. Hij probeert zo steun te krijgen voor de begroting die het minderheidskabinet nodig heeft. Oppositiepartijen vinden juist dat D66 een keuze moet maken over hoe het verder moet. Over links of over rechts. Maar Paternotte zegt dat het niet om een keuze tussen links of rechts gaat, maar dat hij op zoek wil naar een ruime meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gazastad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen over de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gazastad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. De klokken van de Sint-Janskathedraal en het stadhuis in Den Bosch worden voorlopig niet bespeeld. Volgens de arbeidsinspectie kunnen de bijaardiers hun werk niet veilig doen in de torens. Ook bezoekers mogen voorlopig niet in de torens komen. Hoe de arbeidsinspectie tot de conclusie is gekomen dat de torens onveilig zijn, is nog onduidelijk. De gemeente wacht nog op het rapport met de onderbouwing. Al zeker 600 jaar bespeelt een bijaardier de klokken van de Sint-Jan in Den Bosch. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Paul Verstegen met het L1 Nieuws. Een zwaardere Europese bescherming van het Limburgs is haalbaar. Dat staat in een vandaag uitgebracht rapport van een speciale commissie van de provincie Limburg. De commissie onderzocht of het Limburgs kans maakt eenzelfde status te krijgen als het Fries. De verschillende Limburgse dialecten vormen geen belemmering en er hoeft geen standaard Limburgs te komen, staat in het rapport. De commissie adviseert verder onder meer om Limburgs structureel te gebruiken in provinciale staten en het openbaar vervoer. Directeur Harry Meens van Alfa Bierbrouwerij in Schinnen is niet te spreken over de belastingmaatregelen die het kabinet gisteren heeft gepresenteerd. De biersector wacht een flinke accijnsverhoging. Daarnaast gaat ook de belasting op water omhoog en maakt de overheid geen verschil meer tussen het belasten van grote en middelgrote brouwerijen. Harry Meens.
1: 50 jaar geleden toen ik begonnen ben, ja, toen waren de overheid die sting neutraal tegenover zich en sting welwillend tegenover zich. Maar op dit moment moet ik zeggen, die overheid is eigenlijk, ja, ik kan het binnen niet goed spreken, maar is eigenlijk die de grootste vijand geworden.
0: Vooral brouwerijen in de grensregio's worden getroffen, zo stelt de biersector die een petitie is gestart. 3 jaar cel en een taakstraf van 240 uur. Dat eist justitie tegen de 21-jarige Anouar T. uit Heerlen wegens meerdere berovingen als nepagent. Bijna 2 jaar lang ging hij langs 3 adressen. Hij nam er sieraden, juwelen en bankpassen mee. De totale buit bedraagt duizenden euro's. Voor de rechtbank verklaart Anouar vandaag dat hij in opdracht heeft gehandeld. Hij betoonde spijt dat hij zich als loopjong heeft laten gebruiken. Over 2 weken doet de rechter uitspraak. Het kabinet trekt de komende 2 jaar 30 miljoen euro uit om de Limburgse beekdalen beter te beschermen tegen extreme neerslag en wateroverlast. Dat blijkt uit de gisteren gepresenteerde begroting van het kabinet. Volgend jaar gaat 15 miljoen euro naar Limburg, bijna 2 keer zoveel als dit jaar. En ook voor 2028 staat 15 miljoen euro gereserveerd. Het weer. Zon, maar ook buien, mogelijk met onweer. Het wordt 20 graden.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: padellen? Pluto Sports. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gaza-stad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen voor de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gaza-stad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen bij de instorting van een goudmijn. Dat gebeurde zondag al. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog om slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen er mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. De Formule 1 telt volgend jaar 10 sprintraces, een record. De opvallendste toevoeging is een sprintrace in Monaco. Dat blijkt uit de vrijgegeven kalender voor volgend jaar. De Grand Prix van Monaco staat bekend als zeer moeilijk vanwege de smalle straten waar coureurs elkaar niet kunnen inhalen. Met de toevoeging van de sprintrace doen ze dit keer dus 2 keer in 1 weekend. De afgelopen jaren stonden telkens 6 sprintraces op het programma. Ook nieuw op de kalender zijn de races in Portugal en Turkije. Zij vervangen Barcelona en Zandvoort. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen.
3: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september, open huis. Bohaco, goed bekeken, een klasse beter.
4: Even lekker erop uit? Bezoek Museumdorp de Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tijd van toen en geniet van koffie met Limburgse fly in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Paul Verstegen met het L1 Nieuws. Een gespecialiseerd team van de bedrijfsbrandweer van Gemmelot in Geleen is ingezet in Asten, vlak over de provinciegrens bij Meil. Dit nadat er bij een metaalbedrijf vanochtend giftige dampen zijn vrijgekomen. Om welke stof het precies gaat is nog niet bekend, wel dat het om een bijtend gas gaat. Het gebied rond het bedrijf is ontruimd. Ook bewoners van een woonwijk achter de fabriek hebben hun huis moeten verlaten. De loods in Heidhuizen, die 6 maanden op slot ging wegens de vondst van een grote hennepkwekerij, had maar 3 maanden dichtgehoeven. Dat zegt de Raad van State, het hoogste rechtsorgaan in ons land. De eigenaar van de loods was in beroep gegaan tegen een eerdere uitspraak van de rechter. Die vond 6 maanden sluiting correct, maar volgens de eigenaar wist hij niets van de kwekerij in zijn loods. De Raad van State gelooft hem, maar vindt 3 maanden sluiting gerechtvaardigd, omdat de hennepkwekerij heel professioneel van opzet was. Ook krijgt de eigenaar van de loods een schadevergoeding, omdat de behandeling van de zaak lang heeft geduurd. Een zwaardere Europese bescherming van het Limburgs is haalbaar. Dat staat in een vandaag uitgebracht rapport van een speciale commissie van de provincie Limburg. De commissie onderzocht of het Limburgs kans maakt op eenzelfde status als het Fries. De verschillende Limburgse dialecten vormen geen belemmering en er hoeft geen standaard Limburgs te komen, staat in het rapport. De commissie adviseert verder onder meer om Limburgs structureel te gebruiken in provinciale staten en in het openbaar vervoer. Directeur Harry Meens van Alfa Bierbrouwerij in Schinnen is niet te spreken over de belastingmaatregelen die het kabinet gisteren heeft gepresenteerd. De biersector wacht een flinke accijnsverhoging. Daarnaast gaat ook de belasting op water omhoog en maakt de overheid geen verschil meer tussen het belasten van grote en middelgrote brouwerijen. Harry Meens.
1: 50 jaar geleden toen ik begonnen ben, ja, toen was een overheid die stinkt neutraal tegenover dich en stinkt welwillend tegenover dich. Maar op dit moment moet ik zeggen, die overheid is eigenlijk, ja, ik kan het binnen niet goed spreken, maar is eigenlijk die de grootste vijand geworden.
0: Vooral brouwerijen in de grensregio's worden getroffen, zo stelt de sector die een petitie is gestart. Het weer. Zon maar ook buien, mogelijk met onweer, het wordt 20 graden.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september open huis. Bohaco. Goed bekeken, een klasse beter.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Minister Van Wil van Justitie heeft er alle vertrouwen in dat de daders van de spoorsabotage van gisteren worden gepakt. Volgens hem zitten het OM en de politie er bovenop. Vooralsnog is niemand aangehouden. Tijdens Prinsjesdag had spoorbeheerder ProRail te maken met 35 plekken waar het spoor was gesaboteerd. Er lagen onder meer ijzeren buizen op de rails. De NOS heeft aanwijzingen dat boerenactivisten achter de actie zitten. Het Openbaar Ministerie eist 17,5 jaar cel tegen een man uit Arkel voor zijn rol bij IS in Syrië. De man van 41 was volgens justitie jarenlang veiligheidschef in het zuiden van de Syrische hoofdstad Damascus. In die rol zou hij betrokken zijn geweest bij het martelen en doden van burgers. In 2019 vroeg hij asiel in Nederland en 4 jaar later werd hij gearresteerd. De verdachte zegt dat hij wordt verward met iemand anders, maar justitie gelooft dat niet. De politie heeft een meisje van 14 uit Mierlo aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van een basisschool. De schade wordt geschat op zo'n 100.000 euro. Eind augustus richtte een groep jongeren een ravage aan op de school in het Brabantse Mierlo. Digiborden werden vernield, meubels omgegooid, ramen ingegooid en lesmateriaal door lokalen verspreid. Vanwege de schade bleef de school een paar dagen dicht. Het meisje van 14 werd gisteren opgepakt. De politie verwacht de komende tijd meer mensen aan te houden. De monarchie in Nederland kost volgend jaar iets meer dan dit jaar, blijkt uit de miljoenennota die gisteren op Prinsjesdag is gepresenteerd. De begroting voor het Koningshuis valt ruim 1,3 miljoen euro hoger uit. Dat komt doordat de salarissen van medewerkers stijgen, bijvoorbeeld door cao-verhogingen. Ook de uitkeringen voor de Oranjes vallen daardoor hoger uit. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Het wordt zo'n 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Omroep Pluto Sport.
3: Racket, schoenen en kleding. Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Yeah.

0: Verstegen met het L1 Nieuws. Een gespecialiseerd team van de bedrijfsbrandweer van Gemmelot in Geleen is ingezet in Asten, vlak over de provinciegrens bij Meil. Dit nadat er bij een metaalbedrijf vanochtend giftige dampen zijn vrijgekomen. Om welke stof het precies gaat is nog niet bekend, wel dat het om een bijtend gas gaat. Het gebied rond het bedrijf is ontruimd. Ook bewoners van een woonwijk achter de fabriek hebben hun huis moeten verlaten. De loods in Heidhuizen, die 6 maanden op slot ging wegens de vondst van een grote hennepkwekerij, had maar 3 maanden dichtgehoeven. Dat zegt de Raad van State, het hoogste rechtsorgaan in ons land. De eigenaar van de loods was in beroep gegaan tegen een eerdere uitspraak van de rechter. Die vond 6 maanden sluiting correct, maar volgens de eigenaar wist hij niets van de kwekerij in zijn loods. De Raad van State gelooft hem, maar vindt 3 maanden sluiting gerechtvaardigd, omdat de hennepkwekerij heel professioneel van opzet was. Ook krijgt de eigenaar van de loods een schadevergoeding, omdat de behandeling van de zaak lang heeft geduurd. Een zwaardere Europese bescherming van het Limburgs is haalbaar. Dat staat in een vandaag uitgebracht rapport van een speciale commissie van de provincie Limburg. De commissie onderzocht of het Limburgs kans maakt op eenzelfde status als het Fries. De verschillende Limburgse dialecten vormen geen belemmering en er hoeft geen standaard Limburgs te komen, staat in het rapport. De commissie adviseert verder onder meer om Limburgs structureel te gebruiken in provinciale staten en in het openbaar vervoer. Directeur Harry Meens van Alfa Bierbrouwerij in Schinnen is niet te spreken over de belastingmaatregelen die het kabinet gisteren heeft gepresenteerd. De biersector wacht een flinke accijnsverhoging. Daarnaast gaat ook de belasting op water omhoog en maakt de overheid geen verschil meer tussen het belasten van grote en middelgrote brouwerijen. Harry Meens.
1: 50 jaar geleden toen ik begonnen ben, ja, toen was een overheid die stinkt neutraal tegenover zich en stinkt welwillend tegenover zich. Maar op dit moment moet ik zeggen, die overheid is eigenlijk, ja, je kan het binnen niet goed spreken, maar is eigenlijk die de grootste vijand geworden.
0: Vooral brouwerijen in de grensregio's worden getroffen, zo stelt de sector die een petitie is gestart. Het weer. Zon, maar ook buien, mogelijk met onweer. Het wordt 20 graden.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen.
1: Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp de Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tijd van toen en geniet van koffie met Limburgse fly in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Bij een metaalbedrijf in Asten in Noord-Brabant zijn giftige en bijtende dampen vrijgekomen, meldt Omroep Brabant. Specialisten van Chemelot zijn in gaspakken bezig met het gecontroleerd ontluchten van het bedrijf. De dampen ontstonden na een chemische reactie in een vat met ongeveer 1000 liter salpeterzuur. De woonwijken in Asten en omliggende bedrijven zijn uit voorzorg ontruimd. In Kosovo is teleurgesteld en woedend gereageerd op de veroordeling van hun oud-president Thaçi tot 25 jaar cel. Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem en 3 voormalige leiders van het Kosovo-bevrijdingsleger UCK voor oorlogsmisdaden. Thaçi streed eind jaren 90 voor onafhankelijkheid van de Kosovo-Albanese tegen het Servische leger. In Kosovo volgden mensen de uitspraak op grote schermen en iedereen had vrijspraak verwacht. Ook in Den Haag was het onrustig na de uitspraak. Politiebusjes en agenten werden bekogeld en uiteindelijk greep de ME in. In Vught is een man zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door geelpoothoornaars. De man was in een hoogwerker op 12 meter hoogte bomen aan het snoeien toen hij op het nest van de hoornaar stuitte. Omdat de insecten de man zouden hebben aangevallen, sprong hij uit de hoogwerker. Volgens Omroep Brabant hebben omstanders eerste hulp verleend en is de man naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet bekend. Het nest hoornaars wordt vandaag nog door de gemeente Vught verwijderd. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september open huis. Bohaco. Goed bekeken, een klasse beter.

0: Paul Verstegen met het L1 Nieuws. Een 23-jarige man uit Kerkrade is vrijgesproken van verkrachting. Volgens een 18-jarige vrouw kwam zij de man op een avond in november 2023 tegen in Heerlen. Toen hij haar naar huis bracht, zou ze zijn verkracht. Rechtbankverslaggever Frank Bonen.
1: Ja, wat de rechtbank eigenlijk zegt is dat de verklaringen van het vermeende slachtoffer niet consistent zijn. Bovendien is er gewoon geen steunbewijs in deze zaak. En is ook het onderzoek naar de mogelijke verkrachting gebrekkig geweest. Het onderzoek heeft bijvoorbeeld 2 jaar lang stilgelegen. Na de aangifte van het mogelijke slachtoffer is de zaak pas 2 jaar later door de politie opgepakt. En daardoor is nuttige informatie misschien verloren gegaan, wat de waarheidsvinding in deze zaak dus niet heeft goed gedaan. En vandaar dat de rechtbank alleen maar tot een vrijspraak kon komen.
0: Tegen de man was 2,5 jaar cel geëist. Een gespecialiseerd team van de bedrijfsbrandweer van Gemmelot in Geleen is ingezet in Asten, vlak over de provinciegrens bij Meil. Dit nadat er bij een metaalbedrijf vanochtend giftige dampen zijn vrijgekomen. Om welke stof het precies gaat is nog niet bekend, wel dat het om een bijtend gas gaat. Het gebied rond het bedrijf is ontruimd. Ook bewoners van een woonwijk achter de fabriek hebben hun huis moeten verlaten. De loods in Heidhuizen, die 6 maanden op slot ging wegens de vondst van een grote hennepkwekerij, had maar 3 maanden dichtgehoeven. Dat zegt de Raad van State, het hoogste rechtsorgaan in ons land. De eigenaar van de loods was in beroep gegaan tegen een uitspraak van de rechter. Die vond 6 maanden sluiting correct, maar volgens de eigenaar wist hij niets van de kwekerij in zijn loods. De Raad van State gelooft hem, maar vindt 3 maanden sluiting gerechtvaardigd, omdat de hennepkwekerij heel professioneel van opzet was. Ook krijgt de eigenaar van de loods een schadevergoeding, omdat de behandeling van de zaak lang heeft geduurd. Een zwaardere Europese bescherming van het Limburgs is haalbaar. Dat staat in een vandaag uitgebracht rapport van een speciale commissie van de provincie Limburg. De commissie onderzocht of het Limburgs kans maakt eenzelfde status te krijgen als het Fries. De verschillende Limburgse dialecten vormen geen belemmering en er hoeft geen standaard Limburgs te komen, staat in het rapport. De commissie adviseert verder onder meer om het Limburgs structureel te gebruiken in provinciale staten en het openbaar vervoer. Het weer. Zon, maar ook buien, mogelijk met onweer. Het wordt 20 graden.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Nokian Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september. Open huis. Bohaco. Goed bekeken, een klasse beter.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de westelijke Suurhofbrug in de A15 bij Rotterdam minder te belasten. In de brug uit 1974 zijn scheuren ontdekt. De Suurhofbrug bestaat uit twee bruggen, de oude westelijke en daarnaast de nieuwe oostelijke, die er 5 jaar geleden naast werd gelegd. Vanwege de ontdekte scheuren worden de twee normale rijstroken op de oude brug afgesloten en moet al het verkeer tijdelijk over de vluchtstrook. De oostelijke brug wordt nu geschikt gemaakt voor tweerichtingsverkeer. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Het Nederlandse Koningshuis wordt volgend jaar 1,3 miljoen euro duurder. Dat brengt het totaal op 62 miljoen. De stijging komt onder meer doordat salarissen van medewerkers stijgen en ook de uitkeringen voor de koninklijke familie gaan omhoog. De nieuwe bedragen staan in de miljoenennota die gisteren is gepresenteerd. Acteur Stefan de Wallen stopt bij het Sinterklaasjournaal en vertolkte 15 jaar lang een van de hoofdrollen in het NTR-programma. In de editie van 2011 was hij voor het eerst te zien. Hij volgde toen Bram van der Vlucht op. De NTR heeft nog niet bekendgemaakt wie de taken van de Wallen overneemt. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Dat laat zijn familie weten. Hij was degene die in 1997 de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde met de woorden "It giet on". Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, maar reed de schaatstocht niet uit. Hij was voorzitter van de Friese Elfsteden van 1994 tot 2007. En Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor die moord werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In de Tweede Kamer wordt al de hele dag gepraat over de plannen die het kabinet gisteren op Prinsjesdag presenteerde. Maar over de inhoud daarvan is het nog niet erg gegaan. Vooralsnog gaat het over steun voor de begroting van het minderheidskabinet. Het kabinet blijft vasthouden aan een brede deal in de Tweede Kamer. Maar de oppositiepartijen willen dat het kabinet kiest voor een samenwerking met linkse partijen of met rechts, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
1: We horen wel vandaag dat de oppositie niet per se van plan is om het kabinet meteen naar huis te sturen. Dus in die zin is het ook weer niet zo hard. Maar ja, als er echt geen meerderheid komt uiteindelijk voor die begroting, is het natuurlijk wel een probleem en kan het kabinet alsnog vallen. Maar dat duurt dus nog wel zeker 2 maanden.
0: Het debat in de Tweede Kamer gaat morgen door. Dan komt premier Jetten aan het woord. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Hij was voorzitter van de vereniging van 1994 tot 2007. Dat betekent dat hij degene was die de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde.
2: Het giert on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
0: Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, de barre editie van de Tocht der Tochten. Kroes haalde de finish niet en werd, net als zoveel, in Franeker van het ijs gehaald. Henk Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger, het koelt af tot 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, dat was Linda Ronstadt en It's So Easy.
1: Muziek van toen en nu. Dit is Happy Hour op Omroep BNM. Met Joeri Buijs en Twan van Enkevoort.
0: Ja, woensdag 16 september. Tijd voor weer een nieuwe editie van Happy Hour hier op Omroep PNM. Met een uur vol muziek uiteraard. Twan, voordat we echt gaan losbarsten. Heb jij iets te doen toevallig op zondag 4 oktober? Het duurt nog heel even, maar ja goed, we kunnen maar op tijd zijn.
2: Dat begint, niet dat ik zo weet.
0: Niks te doen op, 4 oktober. Ja, kijk maar eens even in je agenda, want dat zou toch wel eens een hele leuke... Dan heb ik even de volgende vraag. Ja, laten we het zo zeggen. We hoeven niet alles prijs te geven. Maar jij komt uit Meijo.
2: Ja, dat klopt.
0: En een groep Meijonaren, die mag op die dag naar de studio voor de postcode loterij van Miljoenenjacht. Want misschien ben jij dat wel van. Ja, ik weet niet of dat je al de brief al hebt gezien eventueel thuis. Maar een groep Meijonaren mag naar Miljoenenjacht.
2: Ja, dat klopt. En weet je wanneer dat die opnames zijn?
0: Ja, maar we moeten doen alsof dat het op 4 oktober is. Het is altijd live op tv.
2: Nee, dat weet ik wel. Ja, ik heb zeker wat te doen, want ik ga er namelijk naartoe.
0: Oh ja, oké. Okay. Met jouw deelnemer of met jouw verwante deelnemer?
2: Nee. Mijn moeder is een van de gelukkigen. Ach, dus we mogen lekker naar de studio. Ik heb er ook heel veel zin in.
0: Wat leuk zeg. Ja, ik heb me altijd al afgevraagd. Hoe is dat nou daar?
2: Ja, ik weet het niet. Ik ga gewoon mee als buddy natuurlijk. En ik sta er gewoon gezellig. En,
0: ja, leuk.
2: Dus er gaat echt een bus, iets van, ja, ik weet even niet uit mijn hoofd, rond de 40, 50 man.
0: Ja, mooi man. Ja, dat is inderdaad wat ook gezegd wordt al in Meijo. We gaan met bussen die kant op en nou ja, we zien het allemaal wel. Maar Meijo heeft er wel zin in, heb ik
2: ja,
0: het idee.
2: Ja, zeker. En mijn moeder heeft er ook zin in. En ik vind het sowieso leuk een keer samen iets met mijn moeder te doen. Dus dan heb ik een kans om lekker een dagje met mijn moeder, hopelijk voor een leuk prijsje te gaan.
0: Nou, dat zou mooi zijn, toch? Inderdaad,
2: ja. Zeker.
0: Ja. Maar ja, goed. Dat duurt nog heel even dan, 4 oktober dus. Maar het wordt op een andere dag opgenomen. Het is niet live, hè, mensen, Miljoenenjacht. Voor het geval
2: niet. Nee.
0: Het is niet live. Dat duurt nog even 4 oktober. Maar happy hour is at the moment. Wat
2: zeker
0: gaan we doen?
2: We hebben heel leuke dingen te doen. Wij gaan vandaag hebben een leuke cover vers origineel. We hebben een mooie verborgen parel. We gaan het hebben over fake muziek, dus die is wel interessant. En natuurlijk gaan we ook weer op reis met ons favoriete vervoermiddel. Maar muziek van de Lumineers, die is onderweg. Na deze van Two Brothers on the Fourth Floor.

0: De Lumineers en Ho Hey.
1: Wordt het de cover of het origineel?
0: Ja, dat is waar we het over gaan hebben. We stellen één keer in de zoveel tijd in onze rubriek cover versus origineel natuurlijk die vraag. Is het de cover of hebben we het toch over een originele plaat? Want er vallen heel veel nummers te bedenken die gecoverd zijn. En dan leggen wij degene voor waarvan wij vragen, is het de cover of is het origineel? Met vandaag een echte danceklassieker uit 1999. Tenminste... De cover is uit 1999.
2: Ja, precies dat.
0: Ja, nee, want daar gaan we al. Waaruit komt het origineel?
2: Ja, het origineel is uit 1984. Is een nummer van Nick Kershaw, als ik het goed uitspreek.
0: Ja, dat geloof ik
2: wel. Is toen echt wel een Britse zanger. Heeft een mooie hit gehad met The Riddle. Waar het over gaat, dat weet ik eigenlijk niet. Het is een beetje een warrig nummer met... Het is een beetje raadsbaar eigenlijk het nummer over gaat. Het is een niet samenhangend verhaal.
0: Nee.
2: Maar dat maakt voor de muziek eigenlijk niet uit. Hè? Je kan iets in elkaar zetten qua tekst waar nergens op slaat eigenlijk. En toch een hitscore. Nou, dat was in 1984 ook zo. Maar wat jij zegt, in 1999 is er echt wel een echte danceklassieker ontstaan. Door deze... artiest eigenlijk. En dat is het nummer wat we gaan draaien.
0: Ja, Gigi D'Agostino, hè, Italiaanse DJ, die dus zijn herkenbare dance-out in The Riddle legde en daarmee eigenlijk een wereldhit teweeg bracht. In Nederland kwam het tot de vierde plaats in 2002, sorry. Dat is toch niet slecht, hè? Uiteraard een vierde plaats. Maar goed, het is dus eigenlijk wel een beetje, aangezien je het ook over die tekst had, een raadsel waar geen oplossing voor gevonden lijkt te worden. Maar het is wel een echte klassieker. En in dit geval dus de cover van het origineel. Gigi D'Agostino met The Riddle is daar de uitkomst van.

0: Roanesse en het roeie kliet. Ook een klassiekertje natuurlijk in deze regio. En dus ook zeker op Omroep PNM.
1: Doe eens gek, omdat het kan.
0: Ja, Twan, je vertelde mij net een verhaal. Of je liet me eigenlijk iets horen, beter gezegd. Je kwam iets tegen, hè, op internet.
2: Ja, ik kwam op Instagram, op een kanaal kwam ik een nummer tegen. Enter Sandman.
0: En van Metallica.
2: Van, ja, dat dacht ik. Van, hé, hey, wat is dat? Ik ging eens kijken. Bleek het gewoon fake muziek te zijn.
0: Net muziek, gewoon
2: net
0: fake.
2: Ja, muziek, inderdaad. Geen echte muziek. En nou ben ik eens, ik ga verder gaan kijken. Wat is dat dan eigenlijk, hè? Ja. Die fake muziek? Ja. Nou, dat is een kanaal, die brengen nummers uit. En die nummers die worden gegenereerd, hè, gemaakt dus, door AI. En wat doen ze dan? Dan pakken ze een artiest, in dit geval Metallica, met Enter Sandman. En die gaan ze dan verouderen. Hè? Bijvoorbeeld, maak er een nummer van de jaren 60 in dit geval. Nou, dat nummer heb ik geluisterd en eigenlijk best wel een leuk nummer. Maar
0: ja,
2: het is niet echt.
0: Ja, oké. Okay.
2: Het
0: is een bestaand nummer, daar maken ze een AI-versie van en dan krijg je bijvoorbeeld dit. Ja, je herkent duidelijk Metallica en Enter Sandman.
2: Toch grappig eigenlijk. Ja, aan de ene kant vind ik het grappig en aan de andere kant moeten we het zeker niet gaan draaien. Dat gaan we ook zeker niet doen. Want
0: nee.
2: Je moet wel de artiesten eren die de eer toekomt. Hè? Dus we gaan ook wel Metallica draaien. En, maar ja, ik denk dat we dat vaker gaan zien. Dat je nep-nummers gaan horen. En soms ga je afvragen, zonder dat je het weet, van is het nou een echt nummer of is het gewoon een nep-nummer? Maar wil niet zeggen dat je het nep-nummer niet mooi mag vinden. Hè?
0: Nee, dat is zeker waar. Maar goed, ja, meestal is het origineel toch de beste.
2: Tuurlijk.
0: Dat geldt dus ook wel degelijk voor deze van Metallica en Enter Sandman. Absoluut geen fake music, deze variant. Mocht je daar toch van houden, dan kun je hem eens opzoeken op Insta. Dit is het origineel.

0: Ja, Ring My Bell van Ainge.
1: En dan gaan we naar ons favoriete vervoersmiddel.
2: Time after time. Waar brengt de tijdmachine ons vandaag heen?
1: Ja, hij moest even op gang komen, die tijdmachine. Ja. Maar hij is er. We hebben hem natuurlijk onlangs het bereik een beetje vergroot. Dus dan krijg je af en toe even zo'n storing.
0: Ja, is hij echt aan het zoeken. Maar hij heeft wel iets gevonden. Namelijk,
1: ja, fijn, het
0: is hij is beland op november 2015.
1: Oh, maar daar hadden we hem precies naar opgerekt.
0: Ja, precies. Dus we ook wel jongere nummers hebben. En ja, niet het minste, moet ik eerlijk zeggen. Er komt Adele uit met Hello.
1: Oh, kijk, dan gaan we een paar mensen even heel blij maken, ja, denk ik,
0: zeker,
1: met dit nummer.
0: Een klassieker, maar... Wat ik zie hier, die heeft de hele maand is die op nummer 1 gestaan. Dus,
1: ze heeft het de hele maand november volgehouden. Want we zoeken hem dan natuurlijk even snel even wat statistieken op. Als we de bestemming van de tijdmachine ontdekt hebben. En Adele stond van 31 oktober. Dus net een weekje, een dag voor november, stond hij tot aan 28 november op 1. En vanaf 5 december neemt Justin Bieber het stokje van nummer 1 het over met Sorry.
0: Sorry kun je wel zeggen.
1: Ja.
0: Voor Justin Bieber. Want wij zien nu ook dat in oktober... Wie stond er toen op 1 met welk nummer?
1: Ja, Justin Bieber. Met What Do You Mean. Dus,
0: ja, dat is wel leuk, hè?
1: Ja, dat is wel... Die stond trouwens sinds 19 september stond hij op 1. Dat heeft hij toen 6 weken volgehouden. Toen had Adele het even de eer om nummer 1 hit te zijn. En toen pakte Justin Bieber het weer over. Ja, dus ze hebben even een stijfertje gewisseld daar op die plek. Maar het is natuurlijk wel gewoon een tijdloze klassieker. En volgens het eigenlijk...
3: Hello.
1: Ja, nou dat. Hallo, doei.
3: It's me.

Ja, wat leuk om deze plaat weer te horen van Everything But The Girl, Missing. En dan de Top Cherry Club Mix hoorde je in Happy Hour. We gaan verder met Te Pau en China In Your Hand. En zo dadelijk de verborgen parel.

0: De verborgen parel.
1: Ja, we gaan met de verborgen parel naar Miley Cyrus uit 2013 met het nummer We Can't Stop. Aanleiding is dat ze in het nieuws was dat ze haar achternaam heeft geschrapt uit haar artiestennaam. Hè? Ja. Dat is opmerkelijk. Ze noemt zichzelf voortaan Miley, hè? En zonder Cyrus dus.
2: Ja, inderdaad. Op haar website en op haar social media accounts is haar naam al aangepast. Dus Miley volledig in hoofdletters voluit geschreven. En dat zorgde al meteen voor speculatie bij fans. Hè? Want dat gaat natuurlijk meteen op volle toeren. Die dachten dat het een aanwijzing was voor nieuwe muziek. En daar hadden ze ook nog gelijk in, want de komende vrijdag komt Miley's nieuwe album uit. En daar zitten echt wel weer heel veel mensen op te wachten, denk ik.
1: Ja, dat is zeker. En in 2013 liet ze al tracks als Wrecking Ball en We Can't Stop horen dat ze niet meer langer het Disney-sterretje van Hannah Montana wilde
2: dat
1: zijn.
2: Is wat, daar blijft ze toch aan herinnerd worden.
1: Ja,
2: altijd.
1: Precies. En onze parel van vandaag, We Can't Stop, gaat over vrijheid, feesten en vooral het doen waar je zelf zin in heeft. En Miley zei zelf dat het nummer destijds een nummer was waar ze destijds stond in het leven, zeg maar.
2: Ja.
1: En eigenlijk wat ik ook wel een leuk feitje vind over dit nummer is dat het nummer gebaseerd is op een hip-hop klassieker uit 1985. La di da di, moet ik zeggen.
2: Zo gaat ie.
3: Yo, peep this. La di da di. We like the party. We don't cause trouble. We don't bother nobody. We're just some men that's on the mic. And when we rock up on the mic, we rock the mic.
2: Ja, het heeft ook wel iets,
1: hè? Ja, dit is echt leuk. Ik vind het echt een leuk stukje. Ja.
2: Ja, nou goed. Dit was dus. Daar is dus iets van het nummer terug te horen. Want 13 jaar geleden leidde dit nummer, en dan hebben we het dus over We Can't Stop, een nieuwe fase in Miley's carrière. Carrière in. En nu zorgt ze dus met haar artiestennaamverandering wellicht tot weer een nieuw hoofdstuk. Dit is We Can't Stop uit 2013. Oh, dat is Will Smith. Hier komt Miley Cyrus met We Can't Stop uit 2013.
4: This is our party, we can do what we want.

0: Dat was Doe Maar met De Eerste Keer. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van deze uitzending van Happy Hour. Het was wel weer een lekker uurtje, hè? Veel variatie in de muziek.
1: Het was zeker een lekker uurtje. En ik vond onze parel die je uitgezocht had, daar kan ik wel van genieten.
0: Nou, we hebben eigenlijk meerdere parels gehoord vandaag. Dus ze gaan misschien ooit nog wel een keer terugkomen. Wie zou dat zeggen?
1: Zeker. En ook aan de luisteraars, als jij iets in wilt dienen, een plaatje, een verzoekje, een toeschekplaat, een leuke eendagsvlieg, wat dan ook, ga naar onze Instagram, happyhourpm, en dien vooral muziek. Het maakt niet uit wat, wij gaan voor jullie draaien.
0: Helemaal goed, doe dat dus vooral. En als dat je een vraag hebt of een compliment of bakken vol kritiek, kan ook allemaal onze kant op natuurlijk. Sluiten wij af met U2 en Pride in the Name of Love. Fijne woensdagavond en heel graag tot volgende week in Happy Hour op Omroep PNM.

0: Vooral nieuws met het NOS-journaal. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten. In ruil voor de vrijlatingen wil de VS sancties opheffen tegen twee bedrijven uit Belarus. Zouden onder andere een journalist en zijn vrouw zijn vrijgelaten en de directeur van een onafhankelijke nieuwssite. De VS-gezant zegt dat mogelijk nog meer gevangenen worden vrijgelaten. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel, onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor de moord op Wiersum werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In een pand in Amsterdam waar in juni een explosie was, zijn wapens gevonden en spullen om plofkraken te plegen. Dat bleek bij een eerste zitting vandaag in de rechtbank. Ook werd een ledemaat van een van de verdachten gevonden, zegt het Openbaar Ministerie.
1: En in dat puin is de voet van gevonden. Kennelijk afgerukt door de explosie.
0: Het OM ziet daarin het bewijs dat de twee verdachten in de ruimte waren op het moment van de explosie. Een student van de Technische Universiteit Eindhoven zou vanochtend in een volle collegezaal de Hitlergroet hebben gebracht. Ook maakte de student beledigende en racistische opmerkingen. Andere studenten grepen in en er stond een vechtpartij. De beveiliging van de universiteit heeft de studenten uit elkaar gehaald. De student die de Hitlergroet bracht, ging er vandoor. De universiteit vindt het gedrag onacceptabel en zegt maatregelen te nemen. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het droger, het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Never Gonna Not Dance Again van Pink. De open nog op deze heerlijke woensdagavond. Hier bij André, anders bij Omroep PNM. En nu al lang heerlijke muziek met onder andere natuurlijk de plaat van Peter. En we hebben natuurlijk ook Gerrit, jukebox muziek. En Gerrit is er vandaag niet, maar die heeft een geweldig nummer voor ons klaargezet. En wat we gaan doen, we hebben een paar langere nummers die we eigenlijk niet zo heel snel draaien hier bij...
1: André Anders.
0: Dan bedoel ik aan die twee lekkere lange nummers, dat hoort u zo dadelijk welke dat zijn in dit uurtje André Anders, zoals ik al zei, op de woensdagavond. We gaan even naar Pink, gaan we naar Too Unlimited, jaren 90, jawel hoor. Niet weg te denken in deze uitzending, The Age of Heaven.

De heren van Harder hier, die zijn helemaal in hun nopjes natuurlijk. Een klein link natuurlijk dadelijk naar de klok van 10 uur. Dit was Kiss uit 1979. Het nummer stond oorspronkelijk op het album zelf, Dynasty. En op de A-kant vonden we dit en op de B-kant stond Hard Times. Dus het werd weer eens tijd om deze muziek even van stal te halen hier bij André Anders. Iets anders, niet zo lang geleden van stal gehaald. Nee, ze DJ is er nog niet zo heel lang. Maar het is wel leuk om even wat in de zomerse sfeer te komen. Al is er geen zomer, het maakt niks uit. Het blijft toch lekker zomers. Elton John en Dua Lipa en Cold Heart. Dadelijk gaan we naar Gerrit's Jukebox Time. Dus ik zou zeker blijven luisteren hier naar André Anders.

Dat was een Rolling Stone. Dat was een van die langere nummers van vandaag. George Michael. En ik zal vast verklappen. Die andere lange nummer wat we straks gaan draaien is van Don McLean. American Pie. En dan pakken we extra de lange versie. 8 minuut en 32. Dat doen we dadelijk. Na natuurlijk de plaat van Gerrit Jukebox Time. En daar gaan we nou mee starten. Maar vandaag wel zonder Gerrit. Dus op een ander tuintje. Dan krijg ik er een kriebel van in de keel. Ja, we gaan naar muziek toe die ook altijd gedraaid werd in de jukebox. En zeker ook bij de jukebox en Gerrit, bij Gerrit in ieder geval, dat heb ik doorgekregen. En regelmatig wordt dat ook nog wel eens gedraaid in een van zijn uitzendingen hier bij Omroep PNM. Of de uitzendingen die hij zelf van thuis uitzendt sinds de corona-periode. Vandaag gaan wij naar 1973. Jawel hoor, we gaan even ver terug in de tijd. We gaan naar een liedje wat op de B-zijde stond, Nieuwe Dag. En het liedje wat aan de A-zijde stond, is geschreven door Lindsay De Paul en Barry Blue. En het werd ook opgenomen bij Bell Records in die tijd. En een van de drummer die hij toen had, die is later naar de Rubits gegaan. Maar dat neemt niet weg dat dit nummer wat we dadelijk gaan draaien, Dancing on a Saturday Night, een grote hit werd in onder andere de UK, in Australië, Oostenrijk, maar ook in heel de rest van Europa trouwens niet te vergeten. Nederland scoorde het nummer een 11e plaats in de Nederlandse single charts. Dus het is veel gedraaid bij feesten en partijen en jukeboxen. En ook bij de piratenradio's die in die tijd heel populair waren. Nou, ik kan het niet zo mooi vertellen als dat Gerrit het zou doen. Maar het neemt niet weg dat we de plaat wel klaar hebben staan en de naald laten zakken. We gaan naar Barry Blue, Dancing on a Saturday Night. De plaat uit Gerrit's jukebox voor vandaag.

Dit is André Andrus op BNN.

Bam, bam. Ja, hier bij André Anders. We gaan heel snel naar 2010. Het werd toen gebracht als de zomerhit van dat jaar. Het nummer kwam al wat later uit in de zomer, 15 augustus om exact te zijn. De zanger komt uit Puerto Rico. We hebben het over Don Omar. En hij heeft het over Danza Kuduro, oftewel Dansen Kuduro. Dat is de vrij Nederlandse vertaling erover. Het hele liedje in Nederland kunnen we wel doen. Laten we even lekker hoe het is. We laten het heerlijk op deze Spaanse versie uitkomen. Ja, waar is het nummer niet gedraaid? Alle grote radiostations in Nederland draaiden dit. En het werd, zoals ik al zei, een van de zomerhits van dat jaar. Dus die kan hier ook niet ontbreken bij André Anders. Die gaan we ook draaien. Don Omar met Danza Kuduro. En daarna de plaat van Peter. En dan wordt er eentje van uit Zweden, namelijk ABBA en Chiquitita.

pasta van Simon & Garfunkel ergens op de achtergrond, wat een klein beetje hoorbaar is. Chiquitita, ja, iedereen denkt natuurlijk het heet over die hele dingetjes te maken die je wel eens eet. Nee, het betekent in het Spaans klein lief meisje. En het was de eerste single van hun album Voulez-vous uit 1979. En daarmee scoorden ze natuurlijk wereldwijd weer de formatie ABBA. De plaat van Peter voor vandaag. En van die plaat van Chiquitita, wat trouwens ook 5 minuten en 26 duurde, gaan we naar die lekker lange nummer van Don McLean. En Don McLean heeft dit nummer geschreven. En iedereen, ja, eigenlijk zijn heel veel mensen over die tekst aan het twijfelen. Waar gaat die tekst nou precies over? Dat is eigenlijk de vraag. Nou, het nummer gaat waarschijnlijk over de dood van Buddy Holly, Richie Valens en de Big Booper. Die zijn verongelukt in een vliegtuigcrash in 1959. Dat komt ook een klein stukje terug in die tekst. Maar sommigen zijn ook aan het verder kijken. Historici, scholieren en professoren zijn er zelfs mee bezig van wat zit er nou precies achter deze tekst. En Don McLean heeft wel eens een keer gezegd in een interview, nou, ik vind het wel zeer amusant dat iedereen zo in een tekst duikt om te kijken wat daar de betekenis van is. Nou ja, in ieder geval, dat hij een goed nummer heeft geschreven, is al onbekend, want dat weten we natuurlijk, dat het een groot nummer werd. American Pie uit 1971. Een nummer hier wat we gaan draaien bij André Anders. Een heerlijke lange versie. Ik zou zeker blijven luisteren. Geniet hiervan op deze woensdagavond. Don McLean. Hello.

Don McLean met American Pie. Het nummer was 50 jaar het langste nummer wat op de eerste plaats stond in Billboard Hot 100. In 2021 werd het verbroken door Taylor Swift met All Too Well. Met, en dat nummer duurde 10 minuten en 13 seconden. Trouwens, als u net reageerde, mensen van ja, maar dat nummer kennen we toch ook van Madonna. Ja, dat klopt. Madonna heeft daar een coverversie van gemaakt met iets andere tekst. Maar dit was de originele versie van Don McLean.

0: Hester Plaps en Armin van Duren hier bij Armin van Buren, moet ik zeggen, hier bij André Anders. In de laatste plaat was dat voor vandaag. We gaan de weg vrijmaken voor de heren van de harde G, die zo dadelijk rond de klok van 10 uur weer hier van start gaan. Maar zonder dat we nog even verder gaan met Pitbull en Enrique Iglesias. I like it. De laatste van vandaag. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer. Doei!
1: Enrique Iglesias. Pitbull. I know what's coming.
2: We gon' set it on tonight. Just so. Set the club on fire.
1: Just so.
2: Enrique.

0: Dorald Negens met het NOS-journaal. Voor het eerst in ruim 3 jaar tijd verhoogt de Amerikaanse centrale bank de rente om de inflatie af te remmen. De rente stijgt met 0,25 procentpunt naar 3,75 tot 4%. Dat besluit komt niet als een verrassing voor de financiële markten, maar is wel tegen het zere been van president Trump. Hij vindt dat de Amerikaanse leenkosten de laagste ter wereld moeten zijn en haalt geregeld uit naar de centrale bank. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten in ruil voor minder sancties door de VS. Onder meer 3 journalisten zouden weer vrij zijn. Voor dictator Lukashenko is het een kille koehandel over de rug van mensenlevens. Dat zegt oppositieleider in ballingschap Tikhanovskaya.
1: Of course we understand that Lukashenko releases people not because he is humane, but because it's the people is the goods, you know, for Lukashenko and he wants to sell them as expensive as possible.
0: Sinds president Trump aan de macht is, zijn er geregeld deals met Belarus. In de haven van Rotterdam moet een snelwegbrug deels dicht omdat er scheuren zijn ontdekt. Het gaat over de Suurhofbrug richting de Maasvlakte in de A15. Minister Karremans van Infrastructuur.
2: We nemen die maatregelen natuurlijk liever niet, maar omdat veiligheid altijd voorop staat, dus we zorgen altijd voor veilige infrastructuur, nemen we het zekere voor het onzekere en moeten we dit soort maatregelen nemen.
0: Verkeer kan er alleen nog via de vluchtstrook overheen. De provincie Zuid-Holland vindt dat het Rijk meer had moeten investeren in de infrastructuur. Bij modemerk Giorgio Armani is voor het eerst een creatief directeur van buiten de familie benoemd. Het gaat om ontwerper Dario Vitale. Hij zal ook aan het hoofd staan van de accessoirelijn van Armani. Oprichter Giorgio Armani overleed vorig jaar. Hij stond sinds 1975 aan het roer van het bedrijf. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: John Cox.
1: Ruud Brummans.
2: G. Absel.
3: De Harde.
4: Yeah. What the fuck is that?
5: De Harde hier. Dat wordt echt zo'n lekkere week.

0: Welkom bij uitzending 714 van de Hobbe.
1: Dat gaat goed. Omdat ik nog stot. Oh, en omdat we kist hebben gedraaid. In plaats van wat ik eigenlijk als Olo heb voorgesteld. Maar de man is het. ik heb niks opgezocht ervan. Het zal licht een hitje geweest, daar word ik wel van uit. En anders maken we er een hit van. Daarom is het een Olo.
0: In
1: elk
0: geval
1: een
0: hit voor de kistfans.
1: Wat bleef?
0: In elk geval een hit voor de kistfans.
1: Oké, ja, dat klopt. Want hij wordt iedere keer dat ze de lives opdraaien. Iedere keer was niet maar overvuld. Werd gespeeld. Dus ja. Kees, bestond hij nog eigenlijk? Of zijn die bezig met de afscheidstournee?
0: Bezig met de hologram
1: Oh ja, hologramtournee.
0: Ja, ze hebben laatst een Vegas gehad gedaan, meinig.
1: Oké.
0: Okay. Nou, ik denk niet dat ze ooit echt ophooien.
1: Nee. Nee, dat zou niet. Ja. Maar die zoet, die weer toch nooit ooien, hè. Met de make-up.
0: Ja, op een gegeven moment valt er niet meer tegen op te schminken, denk ik.
1: Nee, op een gegeven moment gewoon die wallen. Dan moeten ze die wallen gewoon wit maken. Of alles zwart, leuk voor hoe dat zit. Met een ster erop, het zal... En hij heeft een ster op zijn oog en dan zei de ander een oog op zijn oog.
0: Dat is een demon geschild. Een oog op zijn oog.
1: Ja, ik weet niet. Dat,
0: ja, dat.
1: Ja. Alright, mensen. Je weet ondertussen wat wij me zien. En dan zien wij de harde G. En ik hoop dat je zin hebt in te loesteren. Ik hoop dat je... inspiratie opdoet voor je top 10, voor de G18. Want waarschijnlijk is dit de laatste of de eindelijkste keer dat hij in deze format uitgezonden gaat worden. Of in deze, bij deze omroep, zo moet ik zeggen.
2: Ja, precies toen nou.
1: Ja. Dit is de laatste of eindelijkste, niks moet afzuigen zo.
0: We gaan verder met de nieuwe single van Beast in Black. Dat is Fear the Beast.

0: Van het nieuwe Evanescence album was het Self-Destruct.
1: En dat doen we nu niet, hè? Dat Self-Destruct.
0: Nee, ik zie dat geen reden voor.
1: Met zo'n knopje. Dat, ja, dat weet je nog nooit.
2: Dat is in het begin is dat mislukt vandaag.
1: Ja, ik... qua warmte toen hij binnenkwam, hij heeft wel de Self-Destruct programma ontstaan.
0: Ik zal het eerst eens weten, het was een hectisch begin.
2: Ja, dat was het begin, wat, dat waren we niet gewend, zal ik eens zeggen.
1: Nee, nee, inderdaad. Nee. Maar nou gaan we verder met...
0: Nee, muziek van Kai Hansen. Kai. Nee, solo-album van Friede Hoed, Born with a Hammer. En daarvan hebben we Klaus van Wait and See.
1: Self-Destruct with a Hammer.

0: Dat was Shotgun van Wasp.
1: Dat klonk ook goed en Kai klonk ook goed.
0: Ja.
1: Ja, we zien wel goed bezig. Daar kon ik niet verder nog het op zeggen.
0: We geven onszelf gewoon even een schouderklopje.
1: Ja, oké, dat moet ik doen. Ruudje ding ook, kom. Ja, ah, klasse. Ja, zeker.
0: We hebben een reine verde concertagenda.
1: Oh ja.
0: Ik heb van Saliva, dit is Longshot.

0: De Concertagenda.
1: Ik begin wel.
2: Dat is goed, je begint dicht
1: met. Ik begin met Erik Stakkel. Onder de blueskenners is dat een bekende naam. Want dat is blijkbaar een bluesrocklegende. Die komt naar Heerlen, naar de Nieuwe Nog. Donderdag 17 september. Morgen dus.
2: Legion, Gohard en Abysmal Dawn. Die spelen in het Doornroosje in Nijmegen.
1: En 18e, dat is overmorgen vrijdag, dat is het kindje nog Gasoline. En de support act is van TBA, oftewel To Be Announced. Maar nou wel, de Gasoline is nu metal en het komt bij... God in de mond. Kun bij je grenswerk op vrijdag dus.
2: Ook op vrijdag de 18e hebben we nog een keer Legion, Gohard en Abysmal Dawn, maar dan in het patronaat in Haarlem.
1: Demon en Steel Over komen ook de 18e nog steeds in de Musicon in Den Haag.
2: En FM komt naar de Pul in Ude en die gaan we zo meteen draaien naar de kazerneagenda.
1: Tjoe, heb ik dat wel verziekt. Agenda. Ik ga het goed verder met wat wij hebben gedaan. Dat is eigenlijk, daarom hebben we dat ook gedaan. Hè. Braces, Loyalty Ends Here, sorry. Canyon Literature, oh, dat is ook een titel. Canyon Literatuur. Kom bij Podium Bridius in Woerden, zaterdag is dat, hè?
2: En in Sneek in de Poort Bolwerk is het Keihurt Festival. Keihurt, dat zal dan wel Fries zien voor Keihel, denk ik.
1: Ja, ja.
2: Dat spelen Morgen, Drovich, Final Justice, Pander, Brain Casket, The Hemorrhoids, R.C. Sullivan en The Bad Speed Boys.
1: Oké. Hey. Nou, ik weet er gewoon gek van.
2: Gaan we verder met Outland, Mother of Millions en Ring of Geeks en die spullen in de boerderij in Zoetermeer.
1: Dat is ook de 18e, hè?
2: De 19e zien we.
1: Oh, we zien de 18e heeft er nog een uur. Metal. Club 3 voor 12 voor Limburg. Een poppodium Vault. En er komt dan Death Wish, Pyrus of Seget en Slots Rain. Dat is dus de 19e.
2: Plan 9 speelt in de 013 in Tilburg.
1: En Suffering Quarta en Trading Hands spelen de 19e in Vera in Groningen.
2: En ook de 19e is Cruise 666 in Maastricht Part 2.
1: Oh ja.
2: Goed erin. En dan spelen Megaseth, Powerslave en Raiders of the Lost Rock.
1: Nou, doe maar. Laat maar gewoon, nee, dat doe maar uit. Gewoon naar de ring gewoon. Dan zien we bij 20 september beland. Dat is de zaterdag. Een kindje naar Outland, Mother of Millions en Ring of Guys. Of Gays. Ik weet niet, Guys. Kijks.
2: Wat is Kijks, denk ik.
1: Oké. Die spelen in Hell in Diest. En daar ligt in.
2: Is dat in België?
1: Volgens mij wel.
2: Lieve luisteraars.
1: Ja, Diest in België.
2: Oh. Dinsdag de 22e. Dan spul Evanescence hebben we net nog gedraaid. Poppy en Nova Twins in de Ziggo Dome in Amsterdam.
1: Ik huur niks meer, maar oké, dat zal goed zien. Luca kent de 22e in... Wat is het toen? Nee, dat is niet Luca.
2: Nee.
1: De 22e komen die in Tivoli Vredenburg in Utrecht.
2: Komen, zoals beloofd gaat van FM draaien. Dit is een live uitvoering van Someday You'll Be Running. You'll Come Running.

0: Dat kan helder.
1: Helder, helder.
0: En nog helder.
1: Dat kan nog helder.
2: Helder kan het niet.
0: Virago hel.
3: Virago hel. Virago,
4: Viagra.
0: Viagra. Nee, wie heeft er nog wat dat moet ik zeggen? Viagra. Viagra. Ja, doe hasse dukken. Hè. Dus ja, dan moesten ze dat weten.
5: Ik
0: heb dat niet nodig.

0: Dat was Camelot samen met Tobias Sammet, One Last Masquerade van het laatste Camelot-album.
1: The Night to Say Camelot. Oh nee, dat is Schadangers.
0: Dat is Schadangers, ja.
1: Dat is Camelot. Dat komt toch in de film weer. Van Source for Holy Grail, maar oké, maar is het.
0: Dat weet ik.
1: Ja, toch.
0: We gaan verder met Bruce Dickinson. Er is allerlei oud werk op geremixed aan het uitbrengen. Nou, More Balls to Picasso is nou Accident of Birth aan de beurt. Op 23 oktober komt er een geremixed versie van uit. En einde single is al uitgekomen. Dit is Omega.
1: Oh, oké. Okay.

0: Cross Your Heart van Moonspell waren het van hun nieuwe album Far From God.
1: Op het laatst zijn ze het self-destruct knopje eigenlijk.
0: Boom, ja.
1: Ja. En ik vond het een beetje, en dat bedoel ik als compliment, hè. De Cure-achtig klinken.
0: Oké.
1: Okay. Ja, ja. En ik vond de Cure, dat vond ik altijd... Ja,
0: dat op dezelfde strakknop gedrukt. We hebben nog één nummer klaarstaan voor dit eerste oor. Komt van Dream Evil, dit is Fire Battle in Metal.

0: Zo, en dan zit ons echt storen er alweer op voor deze week.
1: Ja, zeker.
0: Dan even naar het meest en dan komen wij terug en gewoon nog een uurtje knallen.
1: En dan gaan we weer verder met metalen. Metal! Niet misschien Duits, hè? Metal! Was het een Duitse groep toch, of niet?
0: Dream Evil, dat ding is niet.
1: Oh, shit, goed, nou met die broek. Wanneer die komen zien, tweede woord terug.

0: Evers met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente. Dat gebeurt voor het eerst in 3 jaar om prijsstijgingen in de VS af te remmen. De rentestand heeft grote invloed, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
1: Op de rente van die centrale bank zijn een hoop andere leningen natuurlijk ook weer gebaseerd. Hypotheken op dit moment betaal je misschien 6-7% voor in Amerika. Dat is best hoog. Trump wil dat dat naar beneden gaat.
0: Daarom had Trump een nieuwe voorzitter aangesteld bij de centrale bank. Maar die kan niet in zijn eentje besluiten over de rente. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente problemen met bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Dat zegt de provincie nadat vanmiddag bekend is geworden dat er scheurtjes zitten in de westelijke Suurhofbrug in de A15. Ook bij de Merwedebrug in de A27 zijn al maanden problemen. Provinciebestuur van Zuid-Holland hoopt dat de landelijke politiek gaat inzien dat goede wegen essentieel zijn voor de woningbouw en de economie. In Italië wordt de wegenbelasting volgend jaar afgeschaft. De regering doet dat als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. De maatregel kost de regering meer dan 2 miljard euro. Volgens critici is het vooral bedoeld als campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: John Cox.
1: Ruud Brummans.
2: G. Absel.
3: De Harde.
4: Yeah. What the fuck is that?
5: De Harde hier. Dat wordt echt zo lekker week.

0: Welkom bij het tweede oor van de Hobbe.
1: Doe me toch een keer aan, want dat ging ons niet goed. Hij
2: moest er wel blijven doen.
1: Dan kun je drukken als ze wel op die kind of zo. Dan heugt het tinnitus dus toch niet. Dus dat, maar dan ben je er wel niet vanaf. Van de tinnitus. Nou, dat is misschien ook wel leuk. Nee, dat moet niet.
2: Oké, goed verhaal. Geopend zien we met Jump in the Fire van Good Old Metallica.
1: Good Old Metallica. 45 jaar, hè. Stoon die mannen.
2: Ja.
1: 81. Nou,
3: ik denk de mannen zelf al langer.
1: Maar. Ja, nee, dat is wel oké. En twee ervan, Lars, dat is de drum, oké. Dat was ik niet, ik dacht dat. En James Hetfield, die zien vanaf het begin. En dingen, Kirk. Hammond, die is iets later begonnen. En de drummer is nou. Oh, Rob, hoe heet het? Nee, dat is de bassist. Sorry, de bassist, ja. Is Robert Trujillo. Ja, die, ja. Ja. Nou, leuk, background info, dat was gelang natuurlijk. En anders kijk je erop zoeken bij Wikipedia.
2: Oké, wij gaan door met Saxon.
1: Nee.
2: 22 januari komt een nieuw album uit Gods of Thunder. En titeltrack is al uitgekomen, dus daar gaan we nou draaien.
1: Oh, toch wel.

0: oktober 2011. Het begin van een legendarische radioshow.
1: De Harde G.
2: Wij luisteren altijd naar het hoogtepunt van de week. De Harde G.
3: De Harde G.
1: And always listening to De Harde G.
0: De Harde G presenteert...
2: De Harde...
4: Doe je gewoon dit. Draai even een lekkere plaat of zo.
5: En geluisterd naar De Harde G. Kut.

0: De hele weg immers op dezelfde struktknop gedrukt. Ja. Dokter, dokter, waar het nee zingen van Vladimir Melkely. Een nieuw album, L'Avocat du Diable. Komt ja. 30 oktober goed.
1: Oh, hij deed ook te veel knoflook op de met zijn self-destruct.
0: Ik denk dat hij bij immers in de buurt heeft gestaan. te veel knoflook op.
1: Ja, sorry mensen, als ik het toeschruik door de microfoon heen. Ik laat wel eens een boertje en ik heb vandaag een teentje knoflook in mijn eten gedaan. En ja, dat merk ik. En dat merkt de ruis eigenlijk ook.
0: Het werkt, ja.
1: Het werkt, ja.
2: Dat zijn over de helft in de plopkap.
1: Ja, dat...
0: Geen last van vampieren vannacht,
1: Grie. Hey. met onze muziek. En de volgende plaat is... Geen vampierenplaat?
0: Nee, niet echt.
1: Waar zangen ze een leuke...
0: Dat was wel heel toevallig geweest.
1: We
0: hebben Pain Clawstone.
1: Okay,
0: we hebben ook een nieuwe single loot. Dit is I Don't Give a Fuck.
1: Oké, ook goed.

0: Beetje trash uit Australië, haal het water met de Joyful Strain.
1: En uit Australië en de, het eerste oor wat we gedraaid hebben kwam uit Zweden. Die een beetje Duits klonken.
0: Dream Evil, ja.
1: Ja, ja, Dream Evil. Die kwamen er, ja, inderdaad. Dus hij heeft hem opgezocht. Dus bij deze.
0: Tiet Furs, album van de maand. Dat is Death Mask Messiah van Exhumer.
1: Ja, ja, oh, daar heb ik het niet.
0: Maar ja, hij is al de ganse feurrots doorgestuurd. Dus daar hebben we er einde van gepakt. Dit is Ravishing Waste.
1: Yeah.

0: Crucifixation van Kerry King.
1: Lekker!
0: Ik ken de naam ergens van.
1: Ja, ik ook. Klonk goed, klonk lekker.
2: Hoe is het even aan dan?
1: Ja, dat
2: weet ik ook wel, joh. Dat weet ik wel.
1: Maar op een gegeven moment zong hij wel Trench War, volgens mij. Leek er vanaf op. Okay. Althans, min jury, dat zo hier.
0: Ik dacht dat ze ook nog over Kerry King moest gewoon vertellen.
1: Nee, want daar weet je niks van. Dus,
0: Oh, ik heb het pletje door van het René-album van Kerry King aangekomen.
1: Oh joh, inderdaad.
0: Ik weet niet precies wanneer, maar hij heeft aangekondigd dat het fantastisch wordt.
2: Lukt de burgemeester van Pelemaas wel. Of burgemeester.
0: Ja, Kerry King is meestal niet te bescheiden in zo'n dingen. Dus,
2: Oh, oké.
1: Ja, inderdaad.
0: De burgemeester misschien nog niet, ik weet het niet.
1: It's fucking crushing.
0: Fucking crushing?
1: Ja.
2: Fucking.
1: Ik weet niet wie dit hier heet.
0: Fucking crushing, denk ik dan.
1: Dat ding, maar dat wel. Was er wel een plaat ervan?
0: Nee, daar is er niks aan hoed. Het is helemaal aangekondigd dat het eraan komt. Dus, okay, nee, dit was gewoon van zijn eerste album. Was het Idle Hands? Nee, die hadden dat ding.
1: Dat weet ik niet.
0: Ik even niet meer.
1: Nee,
0: het staat in Spotify, dan vast bij als ik dat nog niet
2: ken. Wat was dat?
0: From Hell I Rise. Oh. Ja. Oh. Idle Hands was een single ervan. Oké. Okay. Maar er wordt een bruggetje slaan naar wat trends voor,
1: hè? Ik dacht, dat is vooral niet. Want die... De 18e, geloof ik, hè?
0: Ja, Overmerk.
1: Ja, komen die met hun eerste album?
0: Een debuutalbum, ja.
1: Ja, en de hit...
0: Overlords of Cold.
1: Ja, ja. En dat is gewoon ook een dingenbox met cassette bandje en zo. De kisten er allemaal bij. Dat is er in de box, dat is een CD en een LP.
0: Wat is er allemaal in die box?
1: En,
2: zo de LP in past.
1: En oh shit.
0: Ding door dat gatje.
1: Dan ben ik voor mijn app.
2: Ja, ik zat erbij, Jim.
1: Dan ben ik voor mijn app opbox.
2: Een goodie box.
1: De box has arrived. Zo zitten ze. Zeggen ze zelf zo. Time to kill records. Oh nee, dat is reclame. Yeah. No, time to zonger as. Oh nee, dan is geen reclame meer. Daar komen ze met een box en in de box zit van alles in. In die box zit van alles in.
0: Trouwens, wat natuurlijk Ben van Heen met onder andere Ivan Kupers.
1: Ja,
0: Friedrich komt een album moeten titeltrack gewoon nou draaien. Dit is Overlords of Cold.
1: Yeah.

0: Zo.
1: Robot Assist, nee, single van Fear Factory.
0: Klonk wel lekker toch, of niet?
1: Ja, zeker wel.
0: Het, ik, maar ik, met die bass drop. En, of nee, dat was dan niet bij Fear Factory?
1: Nee, ja. Dat was niet, dat was een halve vorige week.
0: Nee, bij, die heb je ook zo gehad.
1: Bij Pain heb je eeuwig het bass
0: drop. Ja, dat klopt, maar dat Fear heen Factory heb je dat toch ook een beetje?
1: Heb ze heen niet bewust ingehuurd?
2: Nee.
0: Oké, een halve bass drop dan. Maar, nou, wat vond je dat? Ja, dat was ook een nijplaat of niet? Geen
1: ja,
0: nee.
1: Dit is een nijplaat.
0: Gewoon snij. Want ja, niet wie de oude Fear Factory. Want ik heb die vroeger nog op Doha gehuurd, gezien. Op Dynamo Open Air. En toen kwamen ze neer met die ballen. Met de FF erop. Het is al Fear Factory.
1: Ja.
0: En ja, dat zit me nog wel bij. En toen vond ik die ook best wel goed. En nou nog, dit vond ik ook goed trouwens.
1: Oké.
0: Okay. Dus dat wil je even gezag hebben.
1: Goed zo. We gaan naar de triple treat.
0: Oké.
1: Okay. Wij kregen een berichtje op onze app doorgestuurd van dat er gaat zwaar gebeurd in het, op het politiebureau in Venlo.
0: Bedankt voor het middenken over de triple treat.

0: had hij een verdachte een gesprekje gehad met zijn advocaat. En daarna de telefoon in zijn reet gedouwd.
1: En wie moet het goed moeten halen?
0: Daar hebben ze operatief verder goed moeten halen.
1: Oh, operatief.
0: Ze zijn politie vroegen hoe de telefoon was. Ze zei, heb ik hem in kont gedouwd. En dachten ze eerst dat het nog een grapje was, maar het was dus echt waar.
2: Hebben ze eerst kei vaak gebeld?
0: Ja, dat was tien. Dat is het eerste nummer dat dadelijk gaan draaien. Oh. Een beetje lekker trilt.
1: Ja, ja.
0: Call Me van de 69 Eyes. Ja, van Blondie natuurlijk, maar de coverversie van de 69 Eyes. Okay. We hebben Eno Kunt.
1: Ja. Ja, oké.
0: I'm gonna give you AIDS. Ik denk niet dat je van telefoon AIDS kunt krijgen, maar
1: ja, wees benieuwd als het toetsenbord.
0: En Rectal Smegma.
1: Of course.
0: Met Ass Crack Carnival.
1: Heerlijk, let's go, Ruud.

0: Ho, ho, ho. Dat moet niet door. Nummer 394, Ruud moet ze dadelijk hebben. Ja. Wat een triple treat, ja. We zitten nog een beetje te filosoferen over dat ganse telefoon in de kont gebeuren.
1: En zo voor Johnny kunnen we dan ook zeggen, maar dat nog een liedje over You've Got AIDS. Vest, dat klinkt dan ook niet zo goed, hè.
0: Hey, Rambo AIDS, nee toch?
1: Nee, dat is mooi.
2: Niet te verwijten. Nee.
0: Waar ben ik eindelijk klaarstaan voor vandaag? Hij is eigenlijk al van vorige week bedacht. Geen pestilence.
1: Leuke plaat is dat.
0: Met suspended animation.
1: Yeah.

0: Ja, dat zijn de ouders.
1: Ja, dat is best goed, hè?
0: Ja, dat dacht ik al. Dat had niet gedaan. Ja, heerlijk pestilens, man. Dat good old pestilens, ja, vind ik wel lekker. Hoe is het plannen weg?
1: Suspended animation.
0: Oh, ik dacht...
1: Dat zien de Muppets.
0: Ja, maar wie heet er ook wel? Je hebt een closing team of voor de...
1: Ja, closing team. Ja. Boeit niet.
0: Alright, ja, we zwijgen een minuut vandaag. Ik hoop dat je genoten hebt. Dicht wel?
1: Ja, wil ik iets meer gaan, joh.
0: Ja, maar Ruud ook. Ja, ik ook. Dus we hebben met z'n drieën genoten. We hebben allemaal genoten. Geen Absol.
2: Geen Brabant, Sjoerd Koks.
0: En ik zeg maar zo, wil je ze goed zo?
1: Tjussi en slopzacht.
2: Doei doei.
3: Stadler?
4: Yeah, what?
3: Is that it?
4: Yes, it's over. How'd you like it?
3: I don't know. I slept through the whole thing.
4: Well, you didn't miss much.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. Ja, 21 gaat niet met de volledige begroting instemmen die door de coalitie is opgesteld. Dat zei partijleider Eertmans bij de algemene beschouwingen die al een hele dag duren. Eertmans wil per begroting kijken of zijn partij die steunt. Pro-leider Klaver zegt dat zijn partij helemaal geen begrotingen zal steunen als er per onderdeel deals met Ja 21 worden gemaakt. CDA-leider Bontebal hoopt dat de partijen vooral samen naar oplossingen willen kijken. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief en wil ze de Italianen tegemoetkomen. Auto's met een zware motor of mensen met meerdere auto's blijven wel belasting betalen. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. Een Belgische politicus heeft gisteren 13 uur lang vastgezeten op de wc. De man was gistermiddag na een vergadering in het Vlaams parlement naar het toilet gegaan, maar kreeg de deur niet meer open. Zijn telefoon had hij niet bij zich en de meeste collega's waren al naar huis. Pas de volgende ochtend werd hij ontdekt door een schoonmaker. Met een koevoet werd de politicus bevrijd. Vanwege zuurstofgebrek moest hij voor controle naar het ziekenhuis. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint droog, maar al snel volgt bewolking en regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

Lars Melietse met het NOS-journaal. Het blijft onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Daarover is urenlang gepraat bij de algemene beschouwingen die nog steeds bezig zijn. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, dat zei partijleider Eertmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland en ook Finland en Noorwegen scoren goed. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Dat meldt de publieke omroep nu 99% van de stemmen is geteld. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als die zou winnen. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, vannacht alleen een enkele bui bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen. En het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Lars Melietse met het NOS-journaal. Dag 1 van de algemene beschouwingen gaat de laatste fase in. Nog 3 partijen mogen het woord voeren. Intussen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, zei partijleider Eertmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel voorzichtig vooruit van wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij reed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39. Een paar minuten later reed Verstappen in de top 10 om uiteindelijk dus te winnen. Verstappen sprak zelf van zijn eerste zege van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

buim lieken te zinken, soppige natte grond. De wind speelde onrustig met afgebroken tek. Gezichten buigen zich diep, gegroefd door regen en tiet. En het weer liet zijn depressie op deze plek. Ganse dagen een grieze sluieren met hoes. Wind wandelt boete met baas en hond. Goed onder de dekens en lekker warm in bed. Boete niks verloren. Nee, gezond. Rimpels van de herfst die blieven. Voor eeuwig en altijd bemind. Het zal misschien een beetje slieten. Maar aan die dingen rak ik nooit gewend. Rimpels van de herfst die branden. En merken wat er wordt beleefd. En niemand zal ontkennen. Dat ze altijd in ons verder leeft. In mij verder leeft.

de knop. Herfst ging aan dicht trekken, wortels verloren grip en een vulste vroege winter vrood ze kapot. Meist is gezag, de tuutje voor zijn plek. Familie, vrienden, kennissen, heb geduld. Leven gaat verder, want het kan niet blijven staan. En ik zing een lied.

die dingen raak ik nooit gewend. Rimpels van de herfst die branden en merken wat er lucht beleeft. En niemand zal ontkennen dat ze altijd in ons verder leeft. In mij verder leeft.

Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Premier Jette geeft dan antwoorden op vragen. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Het onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten hebben. Bovenaan de lijst staat IJsland, daarna volgen Finland en Noorwegen. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Maar volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer. Op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag kans op regen en dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.